ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

beluisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
3: Nou, dat noemen we dan de plaspauze, Piet. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Agnes Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
2: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
3: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
1: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: GreenSalesBaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
2: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
1: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
1: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
7: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

Joe nog eens wat ziekje van je, voor je vrouw, dan in ieder geval een oeradresje. En als je er komt, dan doe je dan even een groet met mijn vrouw. Oké, tabby.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Greensalesman.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mij de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ein deutsches Volk!

ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM. I've been

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de Fiot. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig, en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Hinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ja, een hele goeie meet jullie vraag. Welkom bij RTV Spanburg. En je hoort er speciaal draaihoeren van jouw locatie. En dit keer staan wij op Swiependooi op een jouwere op de Nutsbaan. Tot on 6 uur van de jongen ben we aanwezig bij de 52e editie. En ik ben er natuurlijk net al in, want op het field momenteel ergens op de Nutsbaan. Daar moet als het goed is Henk ergens rondrennen. Henk, een hele goeie middag.
1: Ja, goeie middag. Daar ben je eventjes, hè? Mooi even op locatie.
0: Ja, hoe is het waardig?
1: Nou, we hebben het oude in de week een smoor hiet, hebben we het hier, maar er is hier nog een heerlijk windje op Oude Nutsbaan en een verfrissend windje, Marco Sisse. En ik denk dat iedereen goed uitkomt, want het publiek zit dan gewoon lekker fris, in ieder geval met smoor hiet aan de kant. En de hinders, die kan ik maar lekker draven. Dus dat zit er al goed uit, Niels. En we hebben een soort van VIP-podium hier, op de kapse kant.
0: Zo!
1: En de mensen kennen op de social media al even zien hoe dat eraan uitziet ongeveer. En we hebben Joert, heb ik nou verschillende mensen naast even bij de microfoon om even te jaren van wat is het hier precies en hoe werkt dat hier eigenlijk? Verschillende mensen. We hebben onder andere een trainer en een piqueur, die komt even langs. En de races wil ik sponsoren. Nou, daar heb ik even een groepje van hier even bij de microfoon. Wij hebben natuurlijk even wat toeschouwers en meesten van het bestuur. Dus al bij al om zo'n uren. Ja, dan is iedereen op de hechte hoe en wat, hè?
0: Nou, dat is hartstikke mooi. En dan hebben we in ieder geval genoeg te bepraten tot gewoon zo'n uren natuurlijk. Dus door is
1: het
0: lekker
1: waar. Het begint eigenlijk pas om 4 uur. Dus eigenlijk is dit een soort van pre-party waar wij moeten maken. Hè?
0: Oh.
1: Het giet dat een uur is Johan en jou wat zien. Giet het terug qua racerij. En het was nog lang onrustig, sinds ze dan. Het is altijd hartstikke gezellig. En het is ik zo van, we kennen natuurlijk ik wel om 6 uur of dat Johan nog tot 10 uur zitten. Maar dan snijp je zelf in de vingers. Hè? Want wij Johan hebben een radioprogramma.
0: Ja. Ik zit er van, Johan, je werkt een doe om 10 uur. Ik werk, dan wordt het wel een hele lange radio door voor u Biden. En dan hier is de
1: wij worden tussen 6 en 8. Wij worden tussen 6 en 8 altijd oor om de stoorzender. Dus dat betreft,
0: met
1: de normale
0: er zit er altijd iemand even tussen die eventjes met storen. Maar dat gaat al een keer. Maar daarom in ieder geval Swiependooi, de 52e editie. Dus alweer, ik kom aan weer lekker bij die.
1: Zullen we even zeggen dan wie we bij ons hebben? Komt helemaal goed.
0: Nou prima, dan geven wij even verder mooi muziek. Natuurlijk hebben we dat ik weer een bulten mooi. We geven verder mooi The Talking Heads en Once in a Lifetime.

at the bottom.

0: Ja, yeah, Taking a Ride, 21 Pilots. En ja, voor die of eigenlijk straks om 4 uur, dan wordt er genoeg rieden op de nutsbaan bij Swiependaai. En wij zijn er natuurlijk nauw al onwezig. En we schakelen weer roer nooit het terrein van de nutsbaan. Want als goed is het Henk Ian bij hem staan.
1: Ja, zeker Niels. Met je weer eventjes. Ja, het begint je steeds rumoeriger te worden. Hè? De voorbereidingen binnen kleer. En ik heb inmiddels een van het bestuur even bij me staan. Ik heb Goos van Terwischa. Heb ik je staan? Ja, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag. Mooi dat je meer binnen deze middag.
1: Ja, wij binnen op locatie, Spannenburg op locatie. En ja, dit is de 2e keer dat we dit doen. Jij drinkt al bij de Gaasland wandeltocht. En ja, we mochten niet een uitzichtje hier in de regio. En we zijn van, we gaan mooi eventjes naar Swiependaai.
2: Nou, dat is heel mooi, want ja, je gebeurt het, je het natuurlijk wel. Hè? Dus je komt een paar duizend mensen, nou, en dan is de rumoer genoeg. Nou, en dan gebeurt er weer van alles.
1: Nou, het mooie is dat we hier van tevoren binnen. Dan heb ik even in alle rust eventjes de meesten er even bij loeken. Mooi vertellen van wat hier aan de hand is. Swiependaai, ja. Ik herken het als, of ik ken het als een soort van begrip. Ik wie er zelf nog nooit wist. Maar daar kan je ook volop meer over vertellen. Hè?
2: Als je Swiependaai eigenlijk neemt naar het boek van Albert Brouwer. En nou ja, wij verrieden dan de Gouden Swiepen. En daar trok ik Swiependaai. Nou, die Gouden Swiepen, die weet ik al sinds... mensenheugen is je vrienden. Nou ja, vroeger wie het een wisseltrofee, dat is het nou net meer. Want ja, de goudprijs is nou heen. Nou, dus dat is net meer te dwaan om 4 weer een ijsweep te betalen. En daar is nou een wisseltrofee. En krijgen de amatrices die het winnen, krijgen een speltje met een gouden sweeper erop. En nou ja, mevrouw Taalsma, die hebben hem al een heel vaak woon. En mevrouw Stolker, dus en die binnen van de media weer bij.
1: Ja, er zijn een boel illustere namen vanuit het verleden. Dat zijn echte hinderhinste meisjes.

0: Ja, dat is krijgt ze bij het scootstation. Dat ben ik gewoon families die ben gewoon helemaal verweven met de hinders, met de drafsport. En dat is hier natuurlijk hier in jouw net oors.
1: Nee, dat klopt. Dus je komt altijd dezelfde mensen hier zien die die naar de draver eind gaan, of die het hinders hebben, of die het op een sulkje zitten. Dus ja, het is altijd wel een beetje ons kent ons. Nou ja, maar dat is ik alleen maar mooi. No? Dus, en dan komen, dat met de worst is, hier op een jouwere altijd een soort nijen en jonge mensen. En daar ben ik wel blij mee. Want ja, op sommige draadbaan is het griesgehalte wel erg heeg. En dat valt je gelukkig op een jouwere altijd mee. Dus daar ben ik erg blij om.
0: Ja, wij volgen dat natuurlijk al een tijdje op de social media en de websites. Sweeperdag, dat begint in principe om 4 uur, de eerste race. Hoeveel races hebben jullie?
1: We hebben 10 races. De laatste jaren hebben we eruit. Dus we zijn erg blij dat we het zien. Hè? En het mooiste is, we verrieden dus de Gouden Sweeper. Maar we hebben een unicum eigenlijk, Juwet. En dat is dat wij een ren organiseren van Arabische volbloeden. Nou, dat is nog net zo vaak vertoond hier in het noorden van het land. Dus dat hier enorm hut. Er komen 4 vinders in de baan. Die hebben hun inschrijven. Nou, en dan moeten we eens even zien hoe hut dat gaat. Maar dat is voor het publiek is dat wel spectaculair, ja.
0: En hoe let je dat ongeveer?
1: Dat is volgens mij, dat weet ik zo net uit de holle, maar volgens mij ongeveer Roemhoer of Jalverzoon.
0: Ja, zeker. Nou, prachtig allemaal. Hoe werkt het hier? Want ik stond hier op een rembaan, op de nutsbaan, en ik zie helemaal geen hinders. Maar je hebt een oorplakje, hè?
1: Als je de hinders die komen straks wel op de baan, hè, want om 4 uur beginnen we. Nou, dan beginnen ze te voorwerken, dus dan komen ze wel op de baan. Nou, het is nu ongeveer 11:30. Nou, het zijn uur 4 uur zou de eerste hinders even wat op de baan komen. Maar die staan dus, dat nemen wij dan altijd het rennerskwartier. Of in ieder geval met de hinders staan. Nou, die staan eigenlijk op het harde trainingsveld van SC Jouren. Nou, daar hebben ze een mooi plakje. Nou, en dan kunnen ze zo de baan op en dan kunnen ze trainen.
0: Ja, we zijn laatst daar even om het hoekje zijn. We hebben een beetje in de gaten hebben van wat er al gebeurt. Ja, we hebben Juwet, hebben nog wat oren meestal naast bij de microfoon. Ghost van Tergwiska, jou ben je er elk jaar? Of hoe lang kom je hier al op het terrein?
1: Nou, ik kom hier al heel wat jaren. Ik kwam hier al als liet jonkje van hier of zo. Maar je schijt hem hem. Dus ja, dan zit het elke keer op sweeper aan mijn juiste merken. Nou, mijn juiste merken die dan mengen, dan moest ik altijd naar Skalletaar. Dat vonden we net zo leuk. Dus, maar dan eigenlijk proberen we altijd hier wel langs te komen.
0: Is er dan de ouderen hier en ik een boel verhoor? Of ben je hier heel erg met een soort van traditie bezig?
1: Nou, we zijn ook wel wat met traditie bezig. Zo een mooie traditie die ze vroeger gingen. Dat we hier bijvoorbeeld parachute springen. Nou, dat hebben we vanmee gewerkt. Dus nou ja, toen ik liet vond ik dat enorm leuk om dat te zien. We komen meestal samen uit de lucht vallen. Nou, en nou hebben we dat van een beetje weg. Dus het is wel een beetje nostalgie.
0: Nou, hartstikke mooi, gozer. Mooi dat je even bij de microfoon komt, Koen. We zullen aast even zien of we nog wat meer mensen opschadelijk kennen. Het zal vast wel lukken. Dankjewel, Niels. We gaan weer even rond naar daar. En dan zal ik je nog even om het hoekje zijn bij de hinders.
2: Nou, dat komt helemaal goed. En je merkt het dus al. Er wordt genoeg hinderrieden van nou races eigenlijk. Dus genoeg races houden mooie hinders. En ik denk wel dat alle hinders een naam hebben. Maar de America, die mooie George Martin, die hier een nummer maken. Maar daar wie een hinder die hier in namen.

Ja, ik pak even heel snel even het vaarbrug erbij. Want hoe giet het je het mooi het vaar betreft, de Schwiependij? Nou ja, het is droog, maar aanvultuur de zinnen en wat stapelwolken. Ja, wil je hem echt wat meer zinnen, dan moet je hem naar de Westkust. Maar ja, dat willen we liever net. Je moet het beste gewoon mooi naar de Nutsbaan moeten gaan van een beetje Schwiependij. Er wordt een matige noordwestenwind en de temperatuur stijgt naar ongeveer 20 à 21 graden. En van de joen, want ja, dan is er ook nog natuurlijk die races. Ja, de wind die neemt onder begin van de joen dus oude op volle plakken. En dan wordt het ook iets warmer en er is diep dus maar weinig wind. Ja, het wordt letter op de joen wel zo'n tredje tot 15 graden. Dus neem eventueel, als je hem dus naar de nutspanen daar wil, eventjes misschien een jasje mooi voor als het echt wel wat te koud wordt. Ja, en op het terrein momenteel, daar is dit of zit, Henk, ik weet het net, stiest of zist? Of een beest hinder aan? Dan zat hij ergens er nog druk onder het rond erin, dat ken. Hij zo even wat dingen op ziekje en natuurlijk natuurlijk nog meerdere praten. Dus ik denk, misschien kan ik hem nog eventjes inbreken. Maar in ieder geval, neem even wat warms mooi, eventueel van die als het wat te koud wordt. Wij gaan snel terug mooi muziek van niemand minder dan Stevie Wonder en Higher Ground.

0: Nou, hier dan maar draaihoekjes voor nodig. Mooi een beetje creativiteit om dit nummer Higher Ground te maken. Het Stevie Wonder. En ja, we gaan weer om naar de nutsbaan. Want als goed is het Henk weer in het chiffon voor bij de microfoon.
1: Ja, hartstikke mooi Niels. Het, hier, het sintje brekt je terug. Het is hier heerlijk lekker waar. En ja, we zijn krijg even op een struinwest en bij de... ja, wij de hinders al hier op. Ja, zijn kleermaatje, daar kwamen wij, Appie Bosch kwamen we tjen. Nou, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Ja, want wij, wij ben je prachtig op een nutsbaan. We zijn in de voorbereiding op de eerste races. En ja, we willen natuurlijk een breed verhaaltje even hebben. En ja, Appie is trainer. En ja, krijg in het voorgesprekje, ja, ik heb het volle verstand van hinders, maar ik kwam een naametje in, Appie Action Squatter. Dat is een illustre naam uit het verleden, daar ben je ook bij betrokken geweest, hè?
2: Ja, dat heb ik vroeger al hele protocol, maar dat in de tappen die gewoon dit 1,1 miljoen gongs nog van verzinnen. En we hele oordeel hebben met mijn koers in Zweden, in Duitsland, Frankrijk. Een gouden tieren gaan, maar ik heb nog steeds knappe hinders. Ik heb Joord hier bij jou ook 8 hinders erin, maar allemaal leuke hinders. En stik of, ja, maar stik of, ik hoop normaal gesproken 2-3 koersen kunnen winnen, Joord.
1: Ja, nou, als je ja, vanuit de jeugd maar ken ik Action Squad ook. Dat wie ik echt nog op Studio Sport. Aan het einde van het Oerkum ja, kwam dan Hans IJsvogel nog even langs. Nou, prachtig dat we jou hier hebben. Je bent dus trainer van, je wie dus pikeur, maar nou ik trainer is maar van de hinders. Ja, meerdere hinders. Eerder ik een speciale slaghinder wat geschikt is voor de sulky?
2: Nou, als je weer een speciaal vak, of als je vak eruit dravers, want ik zit nog 50 hier in de sport. En toen het eerste jaar heb ik mijn hengst gehouden werken, mijn schofken. Maar toen ben ik direct op een smeding om te werken, trainen en op je keur. En ik ben Jerlin, heb ik les van de rij gewoon, kon ik niet meer in de koers rijden. En dan ben ik alleen nog maar trainer en ik heb altijd catchdrivers, al die jongens die graag voor me rijden willen. Want ik heb een leuke hinderkus altijd wel.
1: Ja, en als je, wij gaan het goed mee maken, meerdere hinders dus in verschillende races. Heeft hinders ik een bepaalde specialiteit waar je ze in optrainen? Dat ze goed starten kennen of goed finishen kennen of goed knokken kennen om ze beginnen?
2: Nou ja, als je een gasbaan is altijd wat moeilijker. Je moet al die meters gaan. En het startnummer is belangrijk in het startvak, maar ik heb een hele beste ridder gehoord. De Nederlandse kampioen, die reed er zo'n hinder van mij, Jaap Vrijn. En Misje Brouwer reed ik eentje van mij een heel goed hinder. Maar die moet nog een beetje winst maar bij, want die had meer dan 100.000 won. Maar die moet er een beetje bij hebben, dan kan die mee 4 jaar in Frankrijk rennen. En dan rijden we voor 20.000 voor de winter, denk ik zoiets.
1: Ja, want de combinatie die kan punten verzamelen, wij dan in een soort van ranglijst komen dat je uitnodigd wordt of talenten worden bij de een slagje grotere races?
2: Nou, het gaat om winst om. In Frankrijk en in Zweden, ik zeg maar vooral in Frankrijk, waar die koers bijvoorbeeld dus gaan tot 110.000 euro. En dit hinder heeft 101 won. Dus voor ticht is je in die 110.000 euro aanzet, de kans dat je steenbloed is groter. Ja. Want in Frankrijk ja, daar leeft het heel erg. We hebben zoveel banen, zoveel hinders en zoveel koersen. Elke dag koers. En s'nachts ben je op 10 tolle banen tegen die koers.
1: Ja, dat is in Nederland volle meer naar beneden te gaan. Het is volle minder worden. Wolvekje heb ik een prachtige baan. Ja, er zijn dus momenten in het verleden wist dat je dus dag en nacht zit maar de brutte paard weer.
2: Nou ja, toen ik zeg je niet weer, dan werk ik met Hinderpolder. Dan dekken we 300 merries met 2 hengsten. En dan winnen ze, ik weet niet precies, met 3.500 fokmerries. En ik denk, nou, 124 merries nog. Dus je kan nagaan hoe het achteruit gong is. Dus...
1: Bij de races, de sulky races, ik heb er geen verstand van, maar is het, ben het alleen een hengsten of ben ik merries of...
2: Nee, net volle hengsten meer, want de meeste hengsten worden gauwachtig gecastreerd, want ben ze wat makkelijker, een runner is makkelijker. En merries, als je vroeger, alles wat merries weer vroeger, gewoon onder hengsten, dat is net tegenwoordig net meer zo. Ze moeten alleen de top merries in de fokkerij en de rest gaat voor de recreatie of ergens oorzinnen.
1: Ja, en wat dat betreft is het hartstikke mooi dat we hier in Jouweren binnen. Je komt hier al jaren hoe de vlier. Ieder de ouderen 20, 30, 40, 50 hier een boel verhoren hier? Of zit er nog een heleboel traditie in?
2: Nou, als je het allemaal hetzelfde, alleen het houten gebouwtje hier, dat is er nou waai. Als je altijd in live muziek en na de tijd is, kon je dan met z'n allen wat dobbelen en alles. Het weer feest en dat is nog steeds. Dit met die gasbaan, dat is een oude traditie allemaal. Hè?
1: Volgens mij de eerste tipvraag er al zeg maar, op wat voor hinder zat er inzetten voor hem. Want galkerij, dat is hier natuurlijk ik aan de orde van de dag. En hartstikke positief al hier. Want dat jouwt natuurlijk wel een extra stukje spanning, hè?
2: Nee, ik ben heel eerlijk. Ik speel hier nooit. Dus galkers ben eerlijk en meestal zeggen ze brengen alles bij waarom, wieso? Dan speelt je net de win. Maar dat geeft niet. Wij moeten voor de galkerij, hè. En dan krijg je in het casino in. Je moet een mooie media en dan maak je het een percent kostje.
1: Ja, want het jouwt natuurlijk wat extra spanning. Had je de meest kon praten van nou, we hebben het opgokt en hoeveel. En ja, had dan hier van het groepje dan een per euro verdienen dan maar die bierke heli.
2: Precies, je gaat toch ergens aan op en hoor naar dit is wel weer.
1: Ja. Nou, Abie Boska, hartstikke bedankt dat je even bij de microfoon komen wonen. We hopen dat je een mooie media hebben en de publiek ook. En nou, wij wachten mooi jou. Maar hoeveel prijzen? Je hebt een grote auto mooi om, hè? Alle prijzen kennen erin.
2: Nou ja, maar ik heb een busje, zeg ik nog tegenwoordig. Vroeger wie grote vrachtauto om tegenwoordig een busje. En dan een busje met trailer en dan een maat van mij en PMI naam hinders dus. Ja. En dat maar mooi, we hebben mooi waar, hoe dat scheelt.
1: Nou, hartstikke mooi. Wij gaan weer om naar de studio, Niels. Weer een tipgever onder de telefoon. En wij wachten mooi jou welke kant erop gaat. En dan zullen we naar jou roeren. Dan hebben we nog een PMW's onder de telefoon. Of bij de microfoon.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Neem dan maar even wat telefoontjes op voor wat tips. Misschien helpt het daar ik een beetje mooi te voorspellen wat er op wie kerst stemmen. Of gies niet dokken.
1: Nou, ik steek er net heel vier hooi bij de bus waar dat gokken worden kan. Dus misschien, ik heb wel een paar losse euro's in de bus, Niels. Dus misschien kan ik nog een bakje patat winnen.
0: Oh ja, alles is toch welkom. Ja, nou, wij gaan weer verder mooi de muziek. En dat is een van de nijste nummers van Shabuzi. We kennen hem van The Bar Song. Maar hij gaat ondertussen gewoon verder mooi uitje van muziek. En dit is het nummer Cowgirl.

Nou ja, runnen, dat gebeurt zeker straks op de nutsbaan van nou 4 voeren, dat dan. Maar tot on een 6 voeren ben wij natuurlijk onwezig bij Swiependooi op de nutsbaan in, op de Jouwer. Wat al even klik goed is. Ja, straks naar de klok van jou roeren. Geven we natuurlijk waarom ik naar de baan. Mooi wat meerdere mensen die bij de microfoon komen. Het meer te vertellen. Oer dus ja, de paardenkoersen op Swiependooi op Jouwer. En ja, wij hebben dus krijgen de Black Eyed Peas van Let's Get It Started. Nou, om 4 voeren gaat het zeker los daar op het veld. Ja, komen door zo wat ik wat meer wat jaren dat er wat meer publiek natuurlijk komt op het veld. En ja, het is mooi waar. Tot on het nijs. Geven we nog even naar Peer nummers luisteren. En daarna nooit nijs ben we natuurlijk weer waarom voor Oer 2 van de Swiependooi. En we gaan er in ieder geval uit mooi de Rubettes. En You're the Reason Why. Tot zometeen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oere.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Ja, welkom Ron bij het tweede uur waar wij onwijs binnen bij de 52e editie van Swiepedoi op de Nutsbaan op Jouwer. En we begonnen dit uur mooi Matja Bazar en Tiziento. En ik ben wij onwijs natuurlijk op de Nutsbaan. En Henk die is denk ik bij het podium nou van Spanburg of...
1: Jazeker.
0: Jazeker,
1: sorry. Jazeker. Het is hier behoorlijk onrustig ontworden, Niels. Want het publiek begint je wat binnen te druppelen. De eerste combinaties die binnen al een beetje aan het indraven. Even vielen hoe de bletjes onder BM ritselen. Daar moet ze even wat bekend aan worden. Nou, we hebben hier bij de microfoon, bij het podium, hebben we steen piqueur Bas Krebas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, want we gaan even over in het Nederlands. Dat praat even wat makkelijker. Bas, jij bent piqueur. Piqueur, ja, dat is iemand die op de sulkje zit.
2: Ja, zeker. Gelukkig wel. Dat doe ik al vanaf mijn 16e. En dan ben ik al die blij mee. Ik vind het een fantastisch vak. Het is heel afwisselend. En de spanning om races te rijden blijft altijd mooi. Al rijd ik nu niet zoveel meer zelf. Ik heb vandaag 11 paarden lopen. Maar ik rijd er maar één zelf. Die een beetje moeilijk is. En die wil ik proberen op gras of die handig genoeg is. Want anders loopt hij niet weer op gras.
1: Ja, want we hebben het dus over een grasbaan hier in Jouweren. Je hebt het ook dat het op klei of over een soort van gravelachtig is. Zit daar veel verschil tussen?
2: Ja, zeker. Een paard op gras moet heel trouw zijn en handig. Want de baan is niet altijd vlak. Maar Jouweren ziet er heel goed uit. De baan ziet er heel vlak uit. En een paard wat minder makkelijk draaft, ja, die kan eigenlijk beter op gravelbanen lopen. Maar dan moet je wel heel snel zijn natuurlijk, want in Wolvega wordt Europese topsport geleverd. Maar hier zitten veel paarden zitten net onder de top, die komen niet zo vaak op Wolvega. En dat paard dat ik vandaag rijd, dat zweeft eigenlijk een beetje tussenin. Dus ik hoop dat ik hem nu, dat hij hier goed gaat op gras, want dan komt hij weer terug op gras. En anders gaat hij weer terug op Wolvega te racen.
1: Ja, nou kijk, net zoals mensen hebben paarden ook verschillende karakters. Moet je echt geschikt zijn voor de rensport of kan elk paard een draver worden?
2: Nou, een draver is natuurlijk een ras. Ze zijn er helemaal op gefokt en de moeilijkste paarden zijn er al uitgefokt. Maar ik heb vandaag ook een paard lopen die heel bang is en nerveus voor andere combinaties en drie keer gelopen, drie keer gesprongen. Ja, die heeft meer tijd nodig om het te leren. Maar een paard met een makkelijk karakter die zich nergens druk om maakt, ja, die presteert natuurlijk altijd het beste.
1: Het is denk ik ook zo van als ze met z'n 6 of 7 of 8 zeg maar in de baan zitten, ja, dan gebeurt er altijd wat. Zijn er ook paarden zeg maar die heel goed kunnen volgen of heel goed kunnen leiden of hoe gaat zoiets?
2: Ja, dat klopt. Je hebt bepaalde paarden die zijn het sterkste van kop af. Dat er niks voor hen is. Dan hebben ze geen modder in hun gezicht. En die laten zich enorm opduwen. Maar je hebt ook paarden die, als die op kop lopen, die wachten altijd op de tegenstanders. Dus die kunnen beter van de rug afgereden worden, dus noemen wij dat. En als je dan die de laatste bocht vrijkomt, ja, die sprinten dan enorm naar huis.
1: Nou ja, en het gaat natuurlijk ook om hoe start je. Dan had ik begrepen dat daar een bepaalde constructie voor bedacht is. Ooit eens een keer van hoe je kunt starten. Dat heeft met opgeven te maken en met positioneren.
2: Ja, kijk, in Jouwer is het zo dat er kunnen maximaal 10 paarden lopen als er 2 banden zijn. En de paarden met de 5 met de minste winstomloop in het eerste band. En met de meeste winstomloop in het tweede band. Dus als je een paard met meer winstom hebt, ja, dan moet je meters geven. Maar je kan ook een paard in een hoge klasse inschrijven, zodat hij toch van kop gaat, omdat je dan een betere positie hebt. Soms is het voordeliger om in de hogere klasse te starten met een beter startnummer, als dat je zeg maar in je lage klasse start met een slecht startnummer.
1: Is het dan ook zo dat je in de diverse races paarden ook telkens weer dezelfde paarden tegenkomen? Dat ze bij wijze van spreken wel een paar keer in de maand tegen dezelfde tegenstanders aan het racen zijn?
2: Ja, dat gebeurt op de grasbanen, meestal op Wolvega trouwens ook. Meestal kom je dezelfde paarden tegen totdat je meer gaat verdienen. Dan kom je natuurlijk in een hogere klasse. Maar in Nederland wordt er niet zoveel verdiend, anders dan in Frankrijk. Dus je komt elkaar heel vaak tegen dezelfde klasse.
1: En dan kun je natuurlijk ook even goed kijken van hoe je progressie is met de combinatie ten opzichte van een half jaar terug of wat vorige week. Dat heeft natuurlijk ook met hoe het paard zich voelt. Hè? Want net zoals jij en ik, we kunnen ons ook wel eens een keer wat minder voelen.
2: Ja, zeker. Kijk, als ik 's ochtends vroeg altijd voer, dan kijk al hoe ze erbij staan. En dan pas ik ook mijn trainingsschema op aan. Als ze fit zien en fit ogen, dan zou je misschien wat meer werken. Als ze een keer wat moeier eruit zien, dan geven ze een dag vrij. En als je in het land doet, dan kijk je ook, vliegen ze veel door het land, lopen ze weinig. daar pas je op aan. En als je race en je zit iedere 14 dagen in dezelfde tegenstanders en je kan ze niet voorbij komen, die anderen zijn beter, ja, dan moet je of meer trainen, minder trainen, dan moet je ook wat anders doen. Anders blijf je er achteraan rijden natuurlijk en dat schiet ook niet op.
1: Is het dan ook zo dat, dat sommige paarden gisteren of eergisteren al aan het trappelen waren van ongeduld? Of voelen ze dat het weer bijna vrijdag of zaterdag is?
2: Nou, dat niet. Maar als ze op transport gaan en ze reizen allemaal goed, dat is allemaal geen probleem. Met warm weer ook niet. Ze reizen altijd heel goed. Maar als ze hier natuurlijk op de wedstrijden aankomen, dan beginnen sommigen dat wel te voelen. Ja, dan verandert het karakter wat. Maar bij de meesten zijn heel rustig te wachten op de race.
1: Ja, ze zijn natuurlijk ook wel eens vaker op dit soort evenementen geweest. Dus het is ook gewoon just another day at the day job.
2: Ja, voor die paarden ook. Nee, de meesten kunnen er echt allemaal goed over. Dat is geen probleem.
1: Nou, Bas Krebas, bedankt dat je even bij de microfoon wilde komen. Even de inzichten van een piqueur met ons wilde delen. 11 paarden heb je deze middagavond meegenomen?
2: Ja, 11 starts, 11 starters en... Ja, ik denk Pantani Renk in de derde koers het meeste kans om te winnen. En dan rijdt Hiltje Jalsman nog voor ons. Keep Smiling. En die loopt hier voor het eerst op die baan. Ik denk dat hij wel terug kan. Ik denk dat onze beste twee kanspaarden zijn.
1: Nou, veel succes en vooral ook plezier samen met de combi's. Alles met elkaar super nieuwsgierig wat hier de rest van de dag allemaal gaat gebeuren. Niels, wij gaan even weer terug naar jou. We hebben zometeen nog een paar mensen bij de microfoon. Maar tussentijds moet jij maar even een paar leuke liedjes draaien.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. En dat doen wij met Danny Vera en The Woods.

Chris Stapleton en White Horse. En ja, blij dat je hem nog steeds luistert. We hebben ja, onwijs binnen bij de 52e editie van de Swiepedooi op de Nutsbaan op Jouwer. En ja, wat giet het waar, Joert, van voor dit buiten evenement? Lieve die er eens even bij pakken. Want ja, het is... zinnen, stapelwolken, ja, die wisselen heel erg wat oud. Het wordt rond de 19 graden. En ja, er waait een matige noordwestenwind. En ja, die giet wat naar beneden van de joen. Want ja, van de joen wordt het geleidelijk frisser. De zinnen schijnt nog een tiert en de wind neemt dus al. In het begin van de joen is het op volle plakken aangenaam te warm. Er stikt maar weinig wind en letter op de joen is het mooi tredje tot een zontje graan, wel wat frisser. Dus ja, neem je eventueel voor als je hem nou de Swiepedooi te gaan, eventjes een jasje mooi. Misschien iets warms, stel dat het wat te koud wordt. Ja, we wachten nog eventjes op de volgende spreker bij de microfoon. Die hier even een beetje een vertraging. Dus we gaan snel terug naar de muziek. Mooi Mike en de Mechanics en de Living Years.

0: Mike en de Mechanics en de Living Years. En ja, beginnen we waarom nooit de nutsbaan op jou. Henk, die is er nog steeds onwijzig. En als het goed is, dan het er weer eentje bij de microfoon.
1: Ja.
0: Ja.
1: We willen even aan het praten, Niels.
0: Ja,
1: en hier keer de muziek en jij daar niet een keer. Ik denk, maar bliksem, nou moeten we er even bij.
0: Ja.
1: Maar ja, jongen, het is, je staat er ook, jongen. Er komen hier rode mensen bij je standje te staan en even wuiven en even hooi sissen en tomkes omheeg. Dus ik denk dat we met TV Spanburg hier goed bezig zijn. Maar ik denk dat we het juiste publiek hier al hebben. Want ten eerste is het prachtig mooi waar. Het is een heel iets windje erbij. Het is gewoon lekker. Het is een beetje toorstig waar. Het is een beetje gok waar. En ja, bij mij is hier inmiddels de voorzitter van deze hele club, Klaas de Vrede. Ja, goedemiddag, mooi dat we hier binnen.
2: Ja, goedemiddag, ja. Dat is hartstikke mooi. Ik vind het mooi dat je hier binnen.
1: Ja, want wij zijn bij Spanenburg op locatie. En ja, jou er mooi net ontbreken natuurlijk. En ik moet eerlijk wijzen, ik hier zo even van, we gingen gewoon naar Swiependaal. Want ik wie er nooit wist, maar ik zie me de egen hier uit.
2: Ja, dat is mooi. Het moet dan beginnen, dus het wordt nog mooier.
1: Ja, haast hem zo'n zoer, dan geven we futter, zitten we volop in de drokte hier. Maar aan de andere kant, ja, wat ik heel belangrijk is van zo'n evenement, is ja, de meesten die er mooi aan ex zijn. De meesten die, hoeveel mensen ben je net als vrijwilliger of als een semi-professioneel?
2: Ik denk vrijwilligers dat we een man of 40 hebben. Ja, en professioneel, ja, eigenlijk is alles vrijwilliger. Professioneel is het net met de dwaan.
1: Nee, ik weet natuurlijk, komt er verschrikkelijk volle bescheid qua veiligheid en plan en boekwerken en weet ik het al je wat. Je groeit gewoon mooi met de wensen van de overheden, zeg maar. En je probeert gewoon één of twee keer per jaar gewoon een prachtig product uit te zetten.
2: Ja, ze hebben koersen twee keer per jaar en eigenlijk is dat ja, elke keer hetzelfde. En probleem hebben we eigenlijk nooit, dus wat dat betreft bij vergunningen ik helemaal geen probleem.
1: Want hoe lang ben je al met de voorbereiding bezig? Is dat dan maand van tevoren of begin volgende week alweer?
2: Ja, volgende week beginnen we weer. Maar net maar je oren hier, dan doen we dat natuurlijk voor de merkenkoersen.
1: Ja, de oude heren, er zijn een heleboel dingen wat onder druk. Maar het mooie is dat je hem toch telkens weer valken kan krijgen om de boel hier weer mooi op te tuigen. En daar ben ik wel een verrassend goede ding. Want ik hier dus ik je het, zeg maar, dat je een hokje zeg maar, op het trein ziet. Dat stond eerst op het middentrein. Ja, voor de zichtbreed is dat er nou al helle. Prachtig.
2: Ja, het is net het hokje. Het is de tinten. Hè, de VIP-tinten noemen we dat. Daar zit op het ogenblik, ik denk tussen de trein en de 400 mensen in. Die stonden op het middentrein. Wat natuurlijk wel een beetje hinderlijk is voor het gewone koerspubliek. Want die zit dan ja, een gedeelte van die koers net. Dus die hebben we verplaatst naar... Ja, de buitenbocht, zeg maar. En die zit nou op zo'n mooi plekje dat iedereen die kent de koers nou mooi volgen.
1: Is het op een of andere manier ook steeds lastiger om als organisatie de boel vaardelijk te krijgen? Of hij met zaak goed vaardelijk dat het om wat knop te draaien is en dan is het al van 100% clear?
2: Ja, eigenlijk wel. We hebben draaiboeken en eigenlijk is dat elke keer hetzelfde. Hè, de consumpties, het eten, dan doen we die. Dat wisselt wel het wat, maar voor de rest ja, gaat dat hartstikke best.
1: Nou, had je 40 man zimmer onder gang horen moeten om zo'n mooi evenement in mijn deel te zetten. Prachtig al hier. Traditie wordt al een peek en jemt in de praatjes die wij van de middag gaan hebben. Ja, dit gaat al 150 jaar weer om ongeveer, toch?
2: Ja, ik weet het net precies, maar het is 1800 nou wat. Hier is de eerste koers hier al. En ja, wat de sweeper betreft, ja, ik denk ik zeg toch 70 keren die al vrienden.
1: Ja, nou ben je natuurlijk altijd een beetje afhankelijk van het waar. Het is eigenlijk, Joert, mag ik zeggen, prachtig race waar.
2: Ja, perfect. Ja, net te warm, net te koud. Een dikke wikkeline is aardig wat geannuleerd, omdat het te warm weer. Hè, dan kan die hinders, ja, dat kan je hinders net aan, maar de meeste kinken trouwens. En je krijgt natuurlijk het volle publiek dat zo'n 30 graden is. Het is nou een 21 graden. Een beetje wind erbij, sintje, wolkje, dus het kent het beter.
1: Ja, voor de beesten is het natuurlijk volle beter natuurlijk. Want ja, we winnen vorige week, we winnen zo'n 30 graden hier op het teller steen. Nou, dan zit ik lekker onder de been, maar als een hapje zien je draven moet, dan is het gauw kleren natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Het enige wat je wanken is het tiertstip wat te verliezen. Hè. Zeg maar, dan begin je om 6 uur. Dat zou dan nog kennen, maar Joert hoort het net, want het is Joert perfect.
1: Nou, Klaas en Vrede, hartstikke mooi dat je even ons komen kon. En mooi dat we hier wezen mochten. We hopen dat we vanaf 4 uur prachtige races hebben. En dat de meesten zich maar klaar voor mijn jilt inzetten met de gokkerij. En misschien het jiltje weer waarom voor Chinny kennen. Want dan kan ik even een glasje bier hier drinken. En misschien een frikandeltje nog even doen. Nou, hartstikke bedankt. En tot de volgende keer.
2: Ja, graag gedaan. En succes.
1: Ja, Niels, we hebben inmiddels ik in hier staan van de vrienden van de Wiets. En dan vregen ze jou natuurlijk, Niels, wat is dat?
0: Nou, of wie? Of is het een wie?
1: Ja, ik heb hier Mart Huisman heb ik hier bij me staan. En hij is van vrienden van de Wiets. Nou, Mart Huisman, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
1: Wat is vrienden van de Wiets?
3: Nou ja, dus zoals ik heb hier een van de vrienden van de Wiets DM, maar ik ben een zoon van de Wiets. En ja, wat is de vrienden van de Wiets? Nou ja, het had net altijd zeiden, de vrienden. Die vroeger wie het de vrienden van het draf en ren. En mijn huid had dat jet iets had hij dat opzetten om meer prijsgeld bij mekaar te krijgen voor de draf en ren. Ja, de draf en ren die had het best wel een drege tiert. En ja, die hinders moeten natuurlijk ook al een keer in de stal staan. En ja, die hebben wel een beetje geld nodig. Dus nou ja, het racen in Nederland wordt wel een beetje minder. Dus mijn huid had toen dacht van nou, had ik nou een ploeg bij me kan krijgen die al een keer €50 stiepje voor de draf en ren. Nou ja, misschien kunnen we dan een prijsgeld wat omheen gooien. Zodat we wel de draf en ren voor de jouwere behoren kennen. En ja, dat is eigenlijk de opzet van de club.
1: Ja, want dat even van de mensen die het net weten. Ik wist het zelf ook net, ja. Maar dan ben je het 10 races. En elke race is zeg maar sponsoren toch een groep. Of een bedrijf, of een club kroegen, of wat ik maar. En die lezen dan een x-bedrag op tafel. En dat is dan het prijsgeld. En Jim Hoyt heeft dat dus voor 1 race dus ja, probeer je te regelen. Hoe lang samen nog een keer. Hoe lang bestaat zoiets dan al?
3: Ja, ik denk dat ze hier een goede 15 jaar mee starten binnen. En eigenlijk is het wel zo dat, want we hebben nu, ik denk dat we een goede 140, 150 vrienden hebben. Die lezen alle €50 in. En eigenlijk wordt dat hele yield wordt eigenlijk wel verdeeld over alle races. Dus dat alle races wat meer aantrekkelijker binnen voor de piqueurs om hier naar dat te komen.
1: Ja, ja, want van 10 races, daar moet er nou behoorlijk wat yield op tafel komen. Want dit is ook een prachtige sport en we hint jij er ook al in, want het is al wat jeder worden. En om dit te behouden, zeg maar, voor een plak als jouwere. Ja, dan moet het natuurlijk interessant zijn om dat de meesten hier met kloften te komen. Met hinders en met sulkies en met alles erop en eraan. Nou, super dat je dat doet. Dien Hoyt, wie een van de initiatiefnemers hiervan, wie Dien Hoyt?
3: Ja, mijn Hoyt, dat wie wel een, ja, in dat opzicht wel een beetje een markante jouwster. Maar die, ja, die altijd wel, hier ook altijd wel aardig aanwezig op de drafbaan. En ja, die droeg het ik gewoon een warm hart aan. En die, ja, die vond dat echt nodig om dat te doen. En nou ja, dat is ik een van de dingen dat, er nou, dat we Joert gewoon zien koersen hebben, liek het mij.
1: Ja, dat is een behoorlijk druk programma. Wij zullen haast in het volgende laatste uur zelf ik nog een paar mensen praten om ervaringen van vroeger even te jaren van hoe en wat al hier. Dan kom je hier als Lietjonkje, kom je dus Loer de Vlier. Is er een boel verloren de oude 15, 20, 30 hier?
3: Nou ja, natuurlijk, er is wel wat verloren. Ja, want vroeger kwamen we hier als Lietse Bijen en wie het flesje ziet je en dan nou ja, vaak met de kermiskoersen wie dat dan gewoon om geld voor de kermis op te halen. Ja, en dan gingen we toch wel gauw nou ja, toen wien het nog goenen is natuurlijk, dan gingen we gauw toch wel een paar 100 goenen, want toen wien nog vier flesjes, hier is al een goenen bij mekaar. Nou, op mijn is wie dan de piekendag. Dus ja, dan kunnen we daar dat geld weer op, ja, uit Jan. Ja. Maar ja, en wat is hier voor de rest voor? Ja, ik denk dat het publiek nog wel steeds massaal hier komt. En ja, volgens mij, bij mijn weten is het ik altijd een van de, nou ja, de beste omzetten van Nederland qua koersdag. Is het sweeperdag en de juiste merkenkoers, machine 12. Ja.
1: Nou, als mensen dus mooi doen willen, mooi in stichting, mooi in club. Hoe werkt zoiets? Kan je daar dan gewoon thuis op bellen en zeggen van, hey, je hebt €50?
3: Nou, in wezen is het wel zo makkelijk inderdaad. Ik ren hier de hele dag wel op de baan doen. Maar ja, de meeste mensen die kennen gewoon, of de meesten kennen gewoon even naar de website van de Drouwe Ren. En daar staat dan wel een telefoonnummer van mij of van de penningmeester. En dan kunnen ze zich aanmelden.
1: Ja, want ik heb op een social media show, ik zie zeg maar dat de meeste dieren omhoogdagen die bij de club van 50 zitten. Daar zit een boel bekende jousters zitten erbij. Ik koe er wel 20 en ik kom net uit jou, ik kom wel uit de buurt. Maar dat is mooi zeg maar dat meesten zich hier om binnen. Om zitten van nou, waar stiep je dit? En het kan altijd meer.
3: Ja, het kan zeker meer. Want ik denk dat we in de hichte dagen hebben we een 180 leden gehad ongeveer. En we zitten nu op een 140, 150. Maar ja, ik en mijn broer hebben wel eens zijn van... Nou, we streven er ik wel eens nou eens een keer boven de 200 te komen. En vlint hier hebben we er wel een stukje 15 bij gekregen. Dus dit hier hebben we er ik alweer een peer bij. Dus het liek het wel goed again.
1: En dat ik mezelf en mijn vrouw op jou, dan moet ik gewoon 250 euro wezen.
3: Dan mooi dat zeker, maar dat hoeft net.
1: Nou, meestal moeten dat maar even op social media zien en op de online zien van het hele gebeuren. Hartstikke bedankt, Maarten, als het eventjes omgekomen wordt. Prachtig dat je dit initiatief dien hebben voor de rensport, de drave rensport. Dus wat dat betreft, ga zo door. En we hopen dat het mooiste trokje en dat we hier nog een prachtige dag hebben.
3: Ja, ik denk dat het, als ik ze nou wat naar boven te sjeug het waard, dan krijgen we echt een hele mooie dag. Gratis 2:23. Kon geen Rijnstieter. En wat Klaas kreeg ik al zei, dat we vliegende weken hier koers, dan hadden we wel een liedsprobleem aan waarschijnlijk. Dus dit is perfect.
1: Nou, hartstikke mooi. We horen het je mooi in de gaten. Niels, wij gaan naast denk ik richting het Nijsta. En dan zal het laatst toeren. Ja, misschien kunnen we dan ook wel even live even een race even meenemen op een of andere manier. Maar vooralsnog jou ook het eerst even horen.
0: Nou, dankjewel. Ik zou zeggen, in ieder geval probeer je wat te warm te rinnen met de stem qua commentaar. Als het graag ik een race mooi voorpakken. Dat zou best helpen kennen. Even een live verslag.
1: Nou, ik leer alles onder hoor. Ik ken het niet hinder. Al je paden aan, maar het komt goed.
0: Even de naam opvregen, dan komt het wel goed. Maar ja, in ieder geval, wij gaan nou de klok van 4 voor. Nou, binnen we natuurlijk waarom mooi. Ja, de start van Swiepedooi. 4 voor begint dus Swiepedooi. We binnen dan tot Sojouren. En we gaan in ieder geval. Ik verder mooi muziek, mooi Mark Morrison en Return of the Mac.

Magda in de Munich en Ren, Lenny Ren. En ja, misschien heb ik wel een hinder die Lenny hiet bij de Schwiepedaai. We hebben natuurlijk al bezig binnen. Het publiek wordt in ieder geval al informeren over wijzigingen en dergelijke. En wat er al een keer is dit te gebeuren. Vanaf 4 uur dus de start van Schwiepedaai op de Neutsbaan. Op een jouwer. En we zijn natuurlijk bij de start onwezig tot om 6 uur. Maar ja, nou nog tot om 4 uur nog even mooi peer muziek. En naast een mooi 4 uur ben we natuurlijk weer waarom. Mooi nog weer praten is bij de microfoon op de Nutsbaan. En wij gaan eruit. Mooi in ieder geval Huey Lewis en de nieuws. En hun wollen een nieuwe druk. Nou, ik eigenlijk net. Maar wie weet. Ik hoop net iets mooi harddrugs, maar in ieder geval Huey Lewis en de nieuws, die willen graag wel een nieuwe drug. Nou ja, liever een positiever scenario, mooi de drug. In ieder geval, tot straks, mooi de klok van 4 uur. We hebben natuurlijk onwijs binnen bij niemand minder dan een Schwiepedaai op een jouwer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluiver, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: GreenSalesBaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Fine Young Cannibals en Good Things. En ja, goede dingen gebeuren er zeker en helemaal op jouw rug. Waar we op de nutsbaan binnen bij, ja, nou daadwerkelijk wel de start van Swiepedooi. En op het veld is momenteel Henk. Henk, hoe droog is het er?
1: Nou, het ziet je bijna zwart van de meesten. De laatste mensen die komen binnen en ja, een boel blije gezichten wil men zeggen. Want iedereen is natuurlijk blij dat het fantastisch waar is om, ja, hier op de nutsbaan te wijzen. De eerste race hebben we Krekkelhorn. Ik moet eerlijk tijden aan dat wie ik de eerste race die ik ooit live shown heb. En ja, dan zus je de eigen uit. Het is super nieuwsgierig al hier en ik heb goed luisteren naar wat de meesten in de eerdere oeren verteld hebben over het een en ander. En ik wil eens dat ik er ook verstaan van heb. Maar ja, wat dat betreft zie je wel bepaalde dingen. Er waren wat galopjes en er was een valse start. En, maar ja, al met al wie het in 3 jaar moet het kleur. En nou, ik zeg dat de paar mensen van Grutte Glimlaag luisteren naar de uitslag. En ja, dat ben dan meesten die krijg misschien een tientje woon hebben, dat ze samen kennen.
0: Ja, ja, de mooie genoeg gok weer zoiets is de hol. Dus
1: ja.
0: Heeft u zelf wel een gokje dien? Of zoals een.
1: Nou, ik ben er ook bezig, Niels. Ik ben ontwerp. Dus naast dat het afgekleed binnen, dan zak ik misschien nog even om het hoekje. En dan zijn dat ik. Ook nog een bakje patat verzin ik, hè?
0: Maar, ja, ik wil maar, dan eens nou, zo is het. Ja. Even snel even inlissen en hopen voor een bakje patat dan. Ja, dat mooi mayo. Zo, of,
1: ja. Ja, dat hangt er van af hoeveel ik ben. Ja, dat een patat mayo met of een patat speciaal. Nou, ja. Joert hebben nog een PWS. Ik heb haast even bij de telefoon. Even zien, bij de telefoon, bij de microfoon. Wat dat betreft ja, stappen hier genoeg mensen om die een verhaal te vertellen. Hè? En nou ja, in de tussentijd, Niels, dan moet je maar even zien. Dan spelen leuke vestjes, fine kerst. Ik denk dat wel lukt.
0: Ja, dat gaat zeker lukken. Want ja, we zijn natuurlijk bij de hinderdraverij. En ja, volgens mij is er nou geen zadel op een hinder. Maar zitten ze mooi een karkje erachter. Volgens mij zit er wel een zadel op. Hoe zitten ze net lekker? Neem ik om.
1: Ja, zit hij wel in de spagaat.
0: Oh, in de spagaat zelfs nog. Doe maar. Ja. Ja. Maar in ieder geval, Lou Combs, die het nummer maken. Nou, dat er weer waarom woord naar de roots. En ja, dat nummer giet dus back in the saddle.

0: Ja, muziek van The Babies in A Piece of the Action. En ja, wie in ieder geval genoeg actie te krijgen of te shen krijgt is Henk. Want die is natuurlijk op de nutsbaan. En wie heeft er wel bij die?
1: Nou Niels, ik dacht van ik neem een rondje terug om het terrein heen. Want dit evenement bestaat uit meerdere facetten. Een stukje veiligheid is ook heel erg belangrijk. En dan kunnen we je wel in een security guy hebben. Maar wij zijn van nee, de mensen van de EHBO, van het Rode Kruis. Die heb ik een belangrijke bijdrage om een dag zoals Joert succesvol te hebben. En ja, bij u stiet de teambeleider van Joert, Greetje. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je bent hier groot uitgepakt met een bus. Wat is jullie taak hier?
2: Onze taak is hier om te kijken als er een calamiteit is of dat iemand hulp nodig is, dat we bij kunnen springen.
1: En nou zitten we hier bij een paardenevenement met veel, laten we het zeggen, paardenmensen. Is dat dan ook een ander soort publiek, volk van wat je bij andere events tegenkomt?
2: Ja, afhankelijk van welke events wij hebben. We hebben natuurlijk ook dorpsfeesten. Dat is natuurlijk een heel andere facet. Dat is meer de jeugd wat er inderdaad op afkomt. Ja, dit is een heel andere doelgroep met meer inderdaad van sport en paarden. Dus dat is inderdaad afhankelijk wat voor event het is.
1: En jullie staan hier met een bus. Met hoeveel mensen zijn jullie hier?
2: We zijn hier met 4 man. En het heeft al te maken met de gemeente die dat bepaalt met hoeveel deelnemers en vrijwilligers of mensen hier komen. En daarop wordt gebaseerd hoeveel vrijwilligers ingezet worden.
1: En dit soort evenementen, ja, jullie zijn vaak vertegenwoordigd met dit team. Wat voor evenementen doen jullie zoal meer?
2: Ja, we hebben eigenlijk heel onze Zuidoost-Friesland dus bestaat uit 4 gemeentes. Dus de Frieske Marren, we hebben gemeente Heerenveen, gemeente Wolvenga, we hebben Opsterland, dus Westerlingwerf, Oosterlingwerf. Dus dat is een heel groot gebied. En ja, dat zijn natuurlijk afhankelijk van de evenementen die wij binnenkrijgen als aanvraag. Ja, dat kan dus van dorpsfeesten tot skielenwedstrijden, paardenracen. Maar het is heel breed.
1: Dit is een bepaalde doelgroep. Je schat dat op een bepaalde manier in. Wat verwacht je hier zoal?
2: Nou, ik verwacht hier eigenlijk nihil. Het is gewoon een doelgroep dat we denken van er kan eigenlijk niks gebeuren. Maar je kunt het nooit garanderen. Hè? Je weet niet of iemand onwel wordt of inderdaad dan zijn wij er dus wel. En dan kunnen we actie ondernemen. Dat is het mooie ervan.
1: Nou zag ik ook 2 van jouw collega's over het terrein lopen. Jullie zullen dat wel wat afwisselen. Is het ook zo dat jullie, als jullie aan het lopen zijn, een beetje om je heen aan het kijken van hey, waar zitten potentiële risicogevallen?
2: Nee hoor, nee. Wij kijken wel, houden de boel wel in de gaten. Maar het is gewoon als iemand bij ons ziet lopen, dan weten ze ook dat wij er zijn. Hè, we moeten ook een beetje zichtbaar zijn. Het is niet zo dat wij dus met z'n 4 man hier in de bus blijven zitten, want dan zijn we niet zichtbaar. Het is wel belangrijk dat ze zien van, oh wij zijn er, dus mocht er wat zijn, dan kunnen zij ons ook aanspreken.
1: Ja, het moet lekker laagdrempelig zijn, want niemand is erbij gebaat dat we hier met buikpijn weggaan. Het zijn hier, in eerste instantie dacht ik van, dit zijn heel veel oude mensen. Maar hier is ook best wel veel jeugd, jongvolwassenen, 30-40'ers. Het is heel gemêleerd hier.
2: Ja, dat klopt. Het is echt van jong tot oud. En dat is eigenlijk wel mooi om te zien dat de paardensport toch wel heel erg in trek is op de jeugd.
1: Ja, nou, hartstikke mooi dat je even uit kon leggen zeg maar, van hoe dat hier allemaal gaat. Er komt ook weer een heel groot paard aan. Dan doe ik Henk even een stapje achteruit. Oh nee, hij gaat de andere kant op. Ik ben op zich niet een superfan van paarden. Ze moeten niet te dichtbij komen. Hoe is het met jou, met jouw paardenliefde?
2: Ja, ik vind paarden wel mooi hoor. Ja, zeker. Dus daarom ga ik hier ook staan. Dat vind ik leuk.
1: Is het dan ook zeg maar, dat je hiervoor hebt opgegeven van doe mij jouw de sweeperdui maar?
2: Ja, dan kunnen wij zelf regelen welke evenementen wij leuk vinden. Die kunnen wij zelf uitkiezen. Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Wij gaan gewoon genieten van een prachtige dag hier. Veel plezier en ik hoop niet dat je te veel te doen hebt. En Niels, wij gaan nog even een stukje lopen. Misschien dat we nog een paar interessante mensen tegenkomen. Hier bij de EHBO, bij het Rode Kruis. Daar is het op het moment rustig, dus laten we het zo houden.
0: Nou, laten we het zeker zo houden. En wij gaan rustig weer verder met de muziek. En dat doen we met Toto. En dan moet ik wel even de goede dingen doen. Hold the line.

0: dan moeten we wel die goede microfoon even eens omheen zetten. Hold the line van Toto. En ja, lijn die hebben wij ook altijd iets steen. En ik op de nutsbaan. Want Henk Hensie Lijns is natuurlijk ook nooit iedereen in tafel van... Hey, maar die wil ik nog even praten. En als goed is het Henk alweer. Ian zit bij de microfoon.
1: Ja, zeker. Wij scharrelen hier mooi over het terrein heen. En je komt hier al je bekenden kom je zien. Want op een gegeven moment stap ik wat in de omgeving om. We komen hier zelf ook uit de buurt waai. En in één keer dan komt Marcel Brink even om het hoekje. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Henk.
1: Ja, want Marcel die kennen we natuurlijk als een local hero. Natuurlijk de superspits van RWS. Graag gezien de gasten op feesten en partijen in de regio. Maar natuurlijk ik bij de Earring Experience. Hè, dat is natuurlijk ik. Daar kennen we die ik van. Hoe is het?
2: Ja, dat gaat hartstikke best, Henk. Ja. Ja.
1: Nou, dan zit je nou bij Sweeperdai. Kind aan huis?
2: Meer dan 50 hier. Mijn paken die zit je vroeger in het bestuur. Mijn Sjouke Kundersma, Gerard Steeman. Mijn mem en mijn tantes die rong je toen in een Fries kostuum om. En vanaf die tijd kom ik hier al. Ja,
1: wat dat betreft bist ook van alle markten thuis. Bist dan ik echt een hinderkenner? Heb dan vroeger ik wel hinder rieden of op een sulkje zitten?
2: Ik ben allergisch voor hinders, Henk. Maar van een afstandje dan maak ik er graag op gokken. Lip niet zo zeggen.
1: Die moet druk wezen?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Wat mij ook opvalt is dat het eigenlijk ook weer een soort van herkenning is. Hè? Meesten die treffen ook al één of twee keer per jaar. En dat is dan op de juiste merken en op Sweeperdai. Ja.
2: Nou, met jouwste merken heeft dan meer dat de jouwste hier binnen. En nu heeft ik een soort toeristen natuurlijk uit de haven en dan komen ze hier ik. Maar dit waar, misschien, het is hartstikke droog. En we hebben gewoon een top met je, nou, in mijn eigen.
1: Ja. Nou, en dan zou er staan even gokken. Dan hoest met het vingertje omheen te doen en dan herkennen ze die als van een wietsval hoe het zit.
2: Nou, dat net. Maar nee, weet je, deze hinders die rennen normaal net altijd op een gasbaan. En dat is altijd een. Je kent gewoon de minste hinders die winnen je soms. Daar ben de prijzen dan ik nervus. Want dan kan je een knap prijsje winnen. Maar nee, wij staan altijd met een ploegje. En dan staan we. Dan potten we even wat en dan vult die even wat in. En dan vult die wat in en zo doen we dat.
1: Ik praat jeder juurt ik maar in. En toen zag ik zeg van, oh, dat wie een pikeur. Hij zei van, ik heb wel eens maar een hinder. Hek woon, maar hij dan woon ik eigenlijk nooit. Maar hij zei van, iedereen die ging in galop in een keer. Hij zei van, ja, dan ik wie achterom, maar iedereen ging in galop. Hij zei, ja, dan moet ze naar achteren. Hij zei, dan stond ik in een keer voor.
2: Dan was uitschakelen.
1: Ja.
2: Nou ja, en dat gebeurt op zulke baan. Kan dat wel eens gebeuren. Dat is het aardewaard van mij. Dat ik zijn baan eenmaal ooit heb van mij. Ik zijn gasbaan. Of leek. Leek zeker. Nou, ik weet het niet precies. Maar ik kom hier. En dit is gewoon altijd prachtig. En vooral met dit waar, Henk. Wat ik krijg ik zooi.
1: Ja, je moet net met zo'n 30 graden staan. Want dan, voor de hinders is het net goed. Dan kom je er al jaren. Dit is een soort van traditie wat er in jouw oren gebeurt, twee keer per jaar. Is er dan een boel verloren, neffens, nou even sinds dat is een liet jonkje geweest en zijn we 20 hier weer waarom en ook?
2: Ja, er is wel wat verloren. Dus, voorheen stonden de VIP-tenten die stonden op middenterrein. En dan draven ze wat om die heen. Dus de zesde koest de race net echt super goed volgen. Maar nu staan we hier in die hoeken. Ja. En dan kerst alles prachtig zien. Ze hebben, van mij is Juwet ik weer wat we weer omhellen. Misschien mag ik dat niet verklappen, maar er komen eerst nog wat parachutisten. Daar hielden we vroeger ik. De Arabieren naast. Dat is alles van vroeger. Dat hele ze weer een beetje weer om. En ja, ik denk dat dat wel spectaculair is en dat mooi is om te zien.
1: Ik denk dat Jutterdai willen de meesten graag even wat oors hebben, even krek, even wat apats eventjes erbij. Wat ze. Natuurlijk is de sulke race, het is hartstikke mooi, maar ja, meesten willen natuurlijk een beetje entertainment hebben.
2: Ja. Nou ja, en dat is die Monté-wedstrijd, dat ze op het hinder zitten. Dat binnen Arabieren, geloof ik. Ja, zo volle verstand heb ik er nog niet van, maar nee, dat is wel dat is mooi om te zien. Maar ik moet er net te dichtbij komen, Henk.
1: Nou, nu zijn we inmiddels al maar twee races zijn we al gehad. En nou, de meesten die klappen hier wat oud. Want ik heb ook al een boel blije gezichten bij de uitbetaald tent, Sean. En ik weet net hoe lang ze dat geld dan in de boezen horen. Dat we het vaak omzetten in patat, frikandellen en bier.
2: Absoluut. Ja, ja, nou ja, we hebben een paar consumptiebondje, dat scheelt dan. Ja. Maar nee, ja, het drankje heet er ik bij, hè. En vooral met dit wel.
1: Hey, stay hydrated, hè? Nemen ze dat dan? Ja. Nou, Niels, wij gaan al lang net wel. Ja, we horen haast wel op om een uur zo is maar de uitzending, want ja, dan moet Siep Stoorcenter natuurlijk ik en wij moeten natuurlijk ik nog even voorbereiden van 8 tot 10. Ja, dat is ook dance en dan van 10 tot 12 dan stap ik weer om mijn film en mijn metal spul. Ik zou zeggen, Niels, ik zou eens even zeggen dat ik nou even een gokje weer ken. Moet ik nou even voor die inzetten?
0: Ja, frikandel speciaal. Dat zou dan wel wat mooier uitkomen. Ja, het is bonjour. Ik ben wel snel heen en weer. Dus,
1: Ja? Nou ja, dan ben ik in deze buurt. Hè. Dus ja, dan wou je haast maar even horen. Dan heb ik het bakje patat. Dan heb ik de winst al omzetten in bakjes patat.
0: Oh, sure. Nou, dan komt dat wel goed. Dan heb ik in ieder geval genoeg tijd om snel die kant op te komen. Nice size. Ja. Maar ja, in ieder geval dan nog volle plezier daar nog op de baan. En dank je door daar rondwoerderst rinnen. Want ja, dat... Ja,
1: wie het stiekem al even zo in, maar Marcel, die is ik van de Earring Experience. Hoe, ja, zit je mute daar, hè?
2: Ja, en ik zit hier nog een Iron Maiden.
1: Ach, heerkes.
2: Ja, dat is een
1: nightbandje. Jeetje.
2: Ja.
1: Hey, dan moeten we daar binnen kwart maar eens even naar belly. Want bij de metal, daar hebben we mute daar ook praten. Maar ik heb nu Going to the Run klaarsteen van de Earring. Die heb ik op het programma steen, hè? Die kletster ik altijd niet. Nou ja, wij zijn er al, hè, bij de run. Marcel, bedankt jongen. We gaan, even Shannon even een koud drankje pakken kennen. En dan gaan we genieten van de resterende races.
2: Graag dien, Henk. En veel succes met je programma.
1: Oh Niels, door heeft het wel in de gaten. Ik moet de horen die kant even op. En door heeft het je er wel, hè?
0: Ja, ik red me je wel totdat Siep hier in de studio inkomt. Ik zou zeggen, neem maar even een lekker sinaasje. En wij gaan luisteren naar de Golden Ring. We hebben de kerk al Going to the Run.

Train en Angels in Blue Jeans. En ja, we naderen het einde van deze ja, Sweepedoy special op RTV Spanburg. Henk is al, ja, die giet de trein nog even door voor ja, wat, ja, privé ding, zal wat temmer op horen. Maar ja, volume nog in, dat ken natuurlijk, hè, Sweepedoy. Het is crack begonnen, vier woeren. Dus er ben volgens mij nou een paar races al wist. En nog genoeg te zien. Dus geen naar de nutsbaan op een jouwer. En ja, liet je hem verrassen, mooi, de leuke races die er te wezen binnen. Straks om 6 uur dan is Sipje Rick in de studio. Mooi de stoorzender. Ik ben er straks om 8 uur weer waarom. Mooi Even Wat Hoors Dance. Want het is natuurlijk weer de eerste vreed van de maand. En dan hebben we bij Even Wat Hoors 2 uur lang dance muziek. En daarbinnen 2 live mixes van DJ's uit het noorden. Mooi. En dan uit Noorwegen, boy. Daar ben ik op vakantie geweest. En ja, ik denk, we daar eens even wat DJ's dieren in Even Wat Hoors Dance. Waaronder dus de gebroeders Sletterbakken. Zo, hier is ze dus ik daadwerkelijk. Het is net dat ik iets zit te verzinnen. Nee, ze, de heer, de broeders die hier is. Maar net op het podium weer. Dan hier is Cream. Dus ja, ik zou zeggen, Blue Luster in Nooi Spanburg. Mooie, ja, leuke muziek. Waaronder ik natuurlijk weer de top 10 uit Verlien wooi om zo'n uur. Dus zeker Blue Luster in. Ja, wij gaan nog even de laatste 10 minuten muziek draaien van onder onze oren. David Bowie, die komt nog even voorbij. En ja, dit is Otis Redding. Mooi, Papa's Got a Brand New Backpack. En ik zou zeggen, ont een oren. Keer, want we komen nog een keer dus simmer ik nog even om mooi in ja, een soort van special voor op locatie. Ja, hadden de socials natuurlijk voor in de gaten, maar ik de website van RTV Spanburg. Dus ja, genoeg om ja, te bloeien luisteren. Ik zou zeggen alvast een noffelijk weekend en volle luisterplezier. En ik zou zeggen, ont een oren keer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Muziek van de Orchestral Meneurs in the Dark. En Forever Live and Die bij Radio Spannenburg. Ik wens je een hele goeie joen. Het is 9 minuten oersuizen op deze 3 juli van het jaar 2026. Ik wens je een hele goeie joen. Dit is hem, de streekomroep van de Friese Marren. Nou maar je siepstoorzender Eltse Vreetjoen tussen suizen en nachten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Wat hebben wij al op het programma staan tot de klok van 8 uur? Natuurlijk de goeie muziek om het weekend extra goed te beginnen. En ik heb de laatste nieuws uit dien regio. Sassuwaas nemen een kut in het waarbericht wat het waardoet voor dit komende weekend. Nou, dat liek het net zo raar. Samen der meer oer. Hoed jou was aan weer naar je muziek uit de categorie Now Music Friday. Een topdrive van Ian Artiest veel geleerd in. Draainemers achter elke oor van Ian Artiest. En welke artiest dat is, dat jij samen tien. En nooit nice van Salon Oeren. Dus kijken we heel even naar Hilversum vette laatste nieuws in binnen- en buitenland. En daarna binnen wij de weg van nu de studio Jeroen Balkwaai. Mooi de top 40 lijst uit het verlinen. Dan draaien wij de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Deze week dus van Wieke Salon 20, Nuntjen 84. En tussendoor natuurlijk de goeie muziek die je van u zwemt binnen. Zoals deze van The Outfields en Your Love. Een goeie joen, Radio Spannenburg. Nou maar je siepstoorzender. Talk

te zitten. Net al te warm. Een trui is natuurlijk aan te raden om even onder te doen. Dan gaan we nu moonsneun. Ietsjes warmer vergeleken dan mijn jood. Moon 21 graden. Op de thermometer zat het nou steeds. Ik de hele dag droeg. De wind die helpt ietsje zo aan vergeleken dan mijn jood. Moon een westenwien, een windkracht draaien en oerdaai dus een graad als 21. Het sinds je kennereventjes erin komen. Ik hier en daar kan eens op een bietje motrein. Ik al zat het al te volle wijzen. En jongens kwalde het dus al richting een graad als 14. Dan gaan wij naar de snijns. Snijns is ongeveer hetzelfde waartype als de sneus. Hier en daar kan ze op een beetje motorrijden. Snijns, dan komt de zin er lekker terug in de midden en wordt het een graad als 21. Jongens, dan is het nog een stukje warmer. Een graad als Sandjen, snijns te doen dus. Dan de manjes. Ja, dan is de weekend alweer voorbij. Ik tiet hier en daar een buitje. De zin komt er wel lekker terug in en ik 21 graden. Zat het nou stiert. Dus ja, dan show je naar de vooruitzichten. Dit weekend gemiddeld een graad als 21. En nooit weekend weer kans op meer buien. En letter na je week, ik weer giet de temperatuur weer omheen richting een graad als 24. En wordt het dus ik weer lekker simmerwaar. Ik was een graad als 20. Ik natuurlijk hartstikke prima. Het uitgebreide waarbericht ken je er bij de gezellige Sneuntemon. Dat is tussen Jochen en Elven. Dan belt de waarman van Radio Spannenburg. Even in Jan Lokke van Ommen voor het uitgebreide waarbericht. En ons bij afslag maandag ging natuurlijk het laatste nieuws uit die regio. En ik het uitgebreide waarbericht. Dat is snuit jongens tussen 8 en 10 jongens. Wij gaan via de mooie muziek. Dit is de G-Girls Band en Centervolt. En samen met die nieuwe muziek rond Jelvezaan uit de categorie No Music Friday.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Nee.

Muziek van The Scene en Iedereen is van de wereld. En daarvoor Domino en Jesse G natuurlijk. Het is 1 minuut over Jelvesalen. Je luistert naar RTV Spannenburg, het head van de Friese Maren. En wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl. Naar de laatste squaldoi voor mijn tradities. Voor 28 leerlingen van groep 8 van het CBS het Haskerfield in de Jouwere zit de basiskwaliteit erop. Op de laatste squaldoi sluiten ze deze een manier een bijzondere periode over mijn traditionele vossenjachten. Dit keer net als deelnemer, maar als de vos. De leerlingen organiseerden een vossenjacht helemaal zelf. In groepjes betochten ze een thema, verklaarden zich en verzonnen ze een speeltje voor de jongere leerlingen. Ze wien onder meer cowgirls, oude opa, minions en barbies. Van eindjes vangen tot kauwgomballen, wedstrijden en zelfgemaakte blote voetenpaden. Het hele squalde trok langs verschillende opdrachten. Ouskuit nemen, ja, de laatste squalde bracht gemengde gevoelens mooi zich mooi. De leerlingen sjoeg uit nooit de middelbare squalde, maar vinden het ik jammer om ouskiet te nemen van hun klasgenoten en de vertrouwde basisskwalde natuurlijk. De heist hier achter je zitten, maar in ieder geval nooit oren squalde. Dat is best spannend, vertelt een leerling daar. Ziet een leuk filmkop op onze website rtvspannenburg.nl bij Nijs uit de Friese Maren. Sjoch erop natuurlijk voor het laatste Nijs uit dien regio. Wij gaan terug met Nijmuziek rond Jelvesalen, zoals beloofd. Wij gaan terug met muziek van Senna en Sven Versteeg. Ze hebben hier een nieuwe plaat uitmaken. En dat hier te vuurwerk een nieuwe single. Senna Willems, ik wil bekend onder haar artiestennaam Senna. Het is een Nederlandse zangeres, momenteel 22 jaar oud. En wendt in Helmond. En zet dus hier samen met Sven Versteeg een nieuwe single lanceert. En dat je het vuurwerk nou voor het eerst hier en je bij Radio Spallenburg. Vuurwerk.

Na je muziek van Senna en Sven Versteeg. Na je single Vuurwerk. Het is 6 minuten. Noori Jelversson. Samen met 10 keer wij terug naar onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina's. Even zien wat er allemaal te beleven valt in onze regio. Zorg natuurlijk zelf ik elke week op die site. Als je nou vervelend alle leuke dingen in de regio die te dwalen binnen. Zorg op onze website rtvspannenburg.nl. Dit is muziek van Robert Jaggerty en The Scooters. I Save the Day.

Bedankt Robert, Jackety en The Scooters. I save the day. Wij gaan terug naar onze website rtvspannenburg.nl. Bij de agendapagina. Er zijn alle leuke dingen wat er te doen is in de regio. Iedere week is dit hier een verse Utgens-agenda. Vaar die kleer. Mail die Utgens-tips naar de studio. Info-apenstaatje radiospannenburg.nl of middels de WhatsApp. Stel dat wij dat herkenbaar kennen maken op de radio, televisie en in de app en op onze website natuurlijk. Wij gaan nooit de oldtimer bestochten in de regio. Het Nationaal Openbaar Vervoersmuseum in Oosterhoulen organiseert begin juli 2 bestochten met de historische bussen door Friesland. De eerste tocht is op Wansje 1 juli en voert die toch het midden van Friesland heen. Dat is al wist dus. De route gaat onder meer langs Oranjewald, Bontebok, Terherne, Oudeboorn. Onderwijskeier deelnemers verhalen die er over de geschiedenis van de gebieden variërend met de grandeur en van de Oranjewald en de voormalige veenkoloniën. De tweede tocht vindt plaats op sneun 4 juli, dat is Mondus. En die tocht gaat toch de Friese Waarden heen en terug Gastelan. Deelnemers reizen in de historische Frambus uit Njontje 61 en krijgen onderwijs uitlis van de gids en verhalenverteller Ierde. Tijdens de route is er een stop bij Hotel Jans in Ries voor koffie, thee en Friese oranje koeken. Ik word zien beziek om de monumentale stadshuizen en museums van Sleert die binnen daarbij inbegrepen. Beide tochten vertrekken vanaf 1 uur vanaf het Nationaal Openbaar Vervoersmuseum om de Jetse Veldstrawaai 46 A in Oosterhoulen. Kaarten binnen verkrijgbaar via de website van het VVV Waterland van Friesland. Dan gaan wij terug naar je Balk, naar de Lazy Sunday Afternoon in Balk. Bij het paviljoen restaurant Badmeester Kuimpen in Balk vindt 4 juli weer de Lazy Sunday Afternoon plaats. Mooie live muziek en akoestische band The Two en The Two Kings. Ze bestaan uit Tom en Stefan, David en Erik. De vrouwe muzikanten spelen al meer dan 20 jaar samen en brengen een gevarieerd repertoire met zowel Nederlandstalige als Engelstalige nummers bij in. Het programma rint uit in van rustige ballads tot swingende muziek. Het optreden duurt van nou 3 uur middags tot 11 uur jongens. Bij het paviljoen restaurant Badmeester Kuimpen in Balken. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Bij de agendapagina en stuur natuurlijk jouw infotips terug naar de redactie. Info afstaatje radiospannenburg.nl. En harde website in de gaten voor de laatste nieuws uit die regio. Zeker Jan en Ria die zetten het tuinhek iepen. We hopen dat alle madden op het werk op de kaarten zetten. Meer is te lezen op onze website radiospannenburg.nl. Natuurlijk voor de nieuws uit die regio. Zometeen de top 3 van 1 artiest. Treinemers achter elke oor van 1 artiest en welk artiest dat is. Dat jij zometeen. En ja, ik kan alvast verklappen. Er komen weer heel volle goeie muziek. Komt er aan. Treinemers achter elke oor. En ja, welk artiest dat is. Dat jij zometeen. Is muziek van The Hooters. Dit is Satellite op je favoriete radiostation. RTV Spannenburg. En hou onze website natuurlijk in de gaten. En download de nieuwe app.

Muziek van The Hooters en dit wie Satellite. Wij gaan terug met de top 5 van Ian Artiest. Elke week rond kwartier van op de Freetune. 3 nummers achter elke oorn van Ian Artiest. En dat is elke week een oorartiest. Deze week geven wij nu de Deense heavy metal band Jawohl Volbeat. De band werd opgericht in 2001 en kwam uit Kopenhagen, Denemarken. Maar natuurlijk de frontman Johan Olsen. Maar je ziet prachtige stem. En wij gaan nu lekker 3 nummers achter elke oorn draaien van Volbeat nou. En dit is plakje nummer 3, de Lonesome Rider. Volbeat in de top 3 van Ian Artiest. Dit is plakje nummer 3.

heerlijke muziek. Jammer, Vico en Extra goed te beginnen. Mooi full beat in de top 3 van Ian at East. Dit weer nummer 12. Lola Montes natuurlijk, hier bij RTV Spannenburg. Wij gaan op naar het Nijs van Zonhoeren. Naar de klok van Zonhoeren. Binnen wij de weg van nu. Dit is de studio Jerrien Balkmaat. Laatste Nijs uit Dien de regio. En de goeie muziek natuurlijk die van u zwendt binnen. Naar Zonhoeren. Heel even het Nijs zien binnen en buitenland van de NOS. En daarna binnen wij er dus weg. Maar dit of je de lijst uit het Verlienen. Dan draaien ze als altijd weer de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Deze week van Wieke Zonentwintig, Nuntje 84. Ik heb de lijstje van mij staan. Er zit weer heel volle goeie muziek in. Dus zeker de radio lid staan op radio. Radio Spannenburg, uiteraard. Wij hebben nog één nummer te gaan in de top 3 van Ian Artiest. Deze week Volbeat. 3 nummers achter elkaar van Volbeat. En dit is nummer 1. Black Rose, Volbeat en Denko Jones. Nummer 1 in de top 3 van Ian Artiest.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe lijkt erop van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
4: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
5: Om het weekend extra goed te beginnen.

we begonnen volgas met Iron Maiden en Can I Play With Madness. En we eindigden rustig met Amy McDonald en This Is The Life. Jazeker. 8 minuten, Noosan, RTV Spannenburg, Lusterinoi. Het hert van de Friske Maren. Nou, Maaije, Siepstoors en de Eltse Vretioen tussen Soizen en Achten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen met goeie muziek en het laatste nieuws uit dien regio. En nou, dus de top 40 lijst uit het Verlinden, want Eltse week in het 12e uur van dit programma gaan wij vrom in het tiert. Nou, een top 40 lijst uit het Verlinden. Deze week de lijst van Wieke Sonnetwoiter, Jungen 85. Zoals altijd draaien wij aas dus weg de nummers. Zie je tot en met 1 uur deze lijst. Er staan natuurlijk ook nog 30 orennummers in. Daar geven wij een hut toch in tot de lijst. Wat er nog meer in stiert. Ze vinden wij op nummer 11 Propaganda en Duel op nummer 11 in de lijst. Tretje en Wiever, The Talking Heads en The Lady Don't Mind. De Frank Boeijengroep en het Kronenburg Park gaat die wereld uit. Vijftien. De Boss, Bruce Springsteen, My Born in the USA, Stiet Rikkien, nummer 18. Chris Ria en Josephine, nummer 20. Sister Sledge en Frankie, 22. The Star Sisters en Danger, Stiet ik in de lijst, 24. USA for Africa en We Are the World, 20. 29, weer ver normaal en kom erbij. Jimmy Neal en Love Don't Live Here Anymore, nummer 32. The Cats, Stinger King, My She's So In Love. Jan Boezeroen, My Toen Ik Eindelijk Alles Had, nummer 36. Marion en De Kaylee, nummer 38. En nummer 40, weer ver Dennis De Jong en Desert The Moon. Dat alles in deze lijst van Wieke Sonnentwoiter, Nuntjen 84. En jawel, wij beginnen op plakje nummer 10 met muziek van Travasi. Vorig jaar stingen er nog bij het Beach Rockers Festival, daar bij Sint-Niek, daar bij het Straan. Vorig jaar stingen er op de Vretioen Travasi. Ja, die man is al aardig op leeftijd, maar toch dingen het nog eventjes een dikke show de maatje. Dan kie je de filmpjes van Sjoen en dat liep hartstikke gezellig daar bij de Beach Rockers Festival. Dat is van een Unique. Dat is daar bij Sint-Niek. Ik weet van net dat er nog kaarten te krijgen binnen, maar dat moet je maar even zien op hun website. Dit is nummer 10 in de lijst, de top 40 lijst, doet het verlienen van Wieke Sonnetwoiter, Jungen 84. Op nummer 10, Travasi en jawel, we doen eventjes de wasmachine.

Op het nummer het zien in de lijst van Wieke Sonnentwintig, Nuntjen 84. De eerste notering voor dit nummer. Wie plak je nummer Son? En ik 11 weken in de top 40 lijst van Nuntjen 84. De Orchestral Manoeuvres in the Dark. Het is een band uit Liverpool die vooral in de jaren 80 erg volle successen hier. Ze treden ik nog steeds op, zat je nog steeds. Natuurlijk meer bekende nummers van hun binnen. Onder meer de Enola Gay, Medar Aliens, I Leave You, Secret. Again, samen toch ze heel volle goeie muziek maken. En ze stingen in deze lijst van Wieke Sonnentwintig, Nuntjen 84 op nummer 9 in de lijst. Maar je So In Love, de Orchestral Manoeuvres in the Dark. Wij gaan verder op plakje nummer 8. Mooie muziek van The Simple Minds. The Simple Minds. Het is een Schotse new wave groep oprichten. Terug Jim Kerr en Charlie Birdhill in de jaren 80. Vierde de band zien hoogtijdagen. De band het vooral bekend hier verging onder het nummer Don't You Forget About Me. En dat wie gebruikt als de titelsong van de film van The Breakfast Club natuurlijk. En jawel, je wil het net lopen. We vinden nou in de lijst op plakje nummer 8. Don't You Forget About Me. In deze lijst op plakje nummer 8. Simple Minds.

Voor Stalwitte wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Nummers on in de lijst. Modern Talking, You Can Win If You Want To. Dit is de top 40 lijst uit het Verlinen van Wieke Sonnentwintig. Nuntje 84, dit wie nummers on. You Can Win If You Want. De eerste noting voor dit nummer, wie plak je nummer 6. En ik tred je een week in de top 40 lijst van Wieke Sonnentwintig. Nuntje 84. Wij gaan verder met onze website radiospannenburg.nl. Daar zijn alle leuke dingen wat te doen is in iedere onze regio. Iedere week is hier een verse Utgens agenda Vardikleer. Wij gaan naar het Beach Rockers Festival in Sint-Niek. De Beach Rockers Festival keert vreed te rijden. Dat is Joet en Moon. Sneun 4 juli terug op het recreatiepark De Ullesprong in Sint-Nicolaasga. Vreed staat volledig in het teken van muziek uit de jaren 90 en de Zero's. Op het mainstage treden onder meer Paul Elstak op, de Venga Boys, Special D en daarnaast is er een Guilty Pleasure Area. Met artiesten zoals Lange Frans en DJ Jean. Op het festivalterrein binnen meerdere foodtrucks aanwezig. Karaoke is er, verschillende horecagelegenheden. Op sneun binnen er meerdere podia. Maar uit in de muziekstijlen zoals de Mengelmoes Stage. Met meerdere podia, met onder meer Christos Amsterdam komt er Broederliefde, Monika Geuze, Sam Hofman, Jonna Fraser en de Planaren Stage. Op het programma staan onder meer My House Trance, terwijl de Boot Stage in het teken ziet van Urban, Afro House en Reggaeton. De tickets binnen verkrijgbaar via de beatrockers.nl. En de binnenstaten nog kaarten verkrijgbaar. We beginnen naar de Jiermerk en de Oldtimer Show in Sint-Niek. In het centrum van Sint-Niek wordt sneun 4 juli het jaarlijkse Jiermerk houden. Van 10 uur muis tot 11 uur minder medje. We staan verspreid in het dorp diverse marktkamen opgesteld. Wij bezoekers kennen Roentjen en hun inkepen kennen Dwan. Gelijk hier vindt er onder Heemstraatstrutten een uitgebreide Oldtimer Show plaats. Daar zijn binnen net alleen nog klassieke auto's te bewonderen. Maar al de trekkers, stationaire motoren en oor historisch materiaal. Daarmee biedt de DAI zowel voor liefhebbers als vermarkten historisch vervoer een uitgebreid programma. Dat is dus Mon in Sint-Niek, die je merkte, en de Oldtimer Show in Sint-Niek. Meer is te lezen op onze website radiospannenburg.nl. Bij de agendapagina alle leuke dingen wat er dan is in onze regio. Zorg natuurlijk elke week op wat er te beleven valt in onze regio. En hou onze website RTV Spannenburg in de gaten voor het laatste nieuws uit die regio. Zou natuurlijk ik nog een inkomend bericht krijgen. Zorg ik nou geturen gezocht voor een woninginbraak in De Joure. De politie is op zoek naar getuigen van een woninginbraak om de Pelmolenstrutten in De Joure. De inbraak vond plaats tussen Wijntje in juli om 4 voor en Vreed 3 juli om 11 uur. Volgens de politie hebben de daders toegang tot de woning kregen door iets iepen te breken of te forceren of een ruit in te slaan. Over eventuele buitenverdachten is op dit moment nog niks bekend. De politie roept buurtbewoners en orengeturen op om zich te melden wanneer zij een genoemde periode iets verdachts hebben gezien of jeet. Daarbij worden meer gezocht naar informatie over de personen die zich opvallend gedroegen om die tijd in de omgeving van de Pelmolenstrutten, dus in De Joure, of verdachte voertuigen die in de strutten of nabijgelegen omgeving is gezien. Ik camerabeelden, foto's of oren informatie die belangen kennen wijzen van het onderzoek binnen welkom. Meestal kunnen informatie hebben over de woninginbraak. Kennen contact opnemen met de politie via 09100884 of meld de misdaad anoniem. Daar staat een telefoonnummer op onze website. Zoek op derde natuurlijk op voor Nijs uit de Frieske Maren. Getuigen gezocht naar een woninginbraak in De Joure. Wij geven verder mooi de top 40 lijst uit het verlenen van Wieke Sonnentwintig, Nuntje 84, genoegluld. We hebben het ook al op plakje nummer 6. Mooie Clouds Across the Moon, de Robbands op plakje nummer 6.

Muziek van The Boss, Bruce Springsteen. Op een nummer van jou in This Lies. Time on Fire. Wie dit nummer van jou in The Lies. Jontje 84, deze noting voor dit nummer. Wie plak je nummer 1 en ik tred je een week in The Lies. Van Wieke 27, Jontje 84, The Boss, Bruce Springsteen, I'm on Fire. Nummer van jou. Wij gaan verder op plakje nummer 3. Mooie muziek van Duran Duran. De vierde wipe nummer 3. Mooi, jawel, een van hun grootste hits. Of You To A Kill. Nummer 3, wie de heeste notering. En ik vijfje weken in de lijst van Nuntje 84. Duran Duran en Of You To A Kill.

0: Nummer 2 in de lijst, wie ver de boss. En Dancing in the Dark, Boosting Scene. Nummer 2 in de lijst. De heeft notering voor dit nummer, wie plak je nummer 1. En ik Jochen, wie kan in de lijst te vinden van Wieke Zonen 20, Njontje 84. Wij nog 1 nummer te gaan. En op plakje nummer 1 vinden wij muziek van Paul Hardcastle en Javel de 19. Nummer 1 in de lijst van Wieke Zonen 20, Njontje 84, 19.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

Muziek van Paul Hardcastle en 19 in de lijst op nummer 1. Dit wie hem de tafjellig lijst doet het verliezen van Wieke Sonnen 20, Njuntjen 84. Ik wens u nog een noffelijke nieuwfjeder. Na Wieke ben ik de wet tussen 6 en 8 op uw radio om het Wiecoin extra goed te beginnen. En na Wieke de lijst van Wieke 28, Njuntjen 86. Ik wens u nog een noffelijke nieuwfjeder. Harde radio op Spannenburg vertel lessen naar uit Dien regio en de goeie muziek. Geniet van het waarbuiten dit Wiecoin en geer naar de evenementen in uw regio. Na Wieke ben ik de wet tussen 6 en 8 graag rond dan. We beginnen het met de laatste plaats. Met Metallica, Whenever in My Room. Een goeie nieuwfjeder. Dag hoor. Yeah.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors Dance. Maar Niels Kwakman.

0: Miami. My name is Salomon.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
2: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twadde Oren van Even Wat Oors Dance. Maar Niels Kwakman.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is het 3e oren.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors. Waarin we zijn begonnen met Abracadabra van Lady Gaga. En ja, Lady Gaga, ja, dat was eigenlijk een popartiest. Maar ze is inmiddels ook al films gaan maken. Gucci staat mij onder andere bij.
1: Ja, en A Star Is Born.
0: Ook nog, ja.
1: Zeker weten. Deze vrouw timmert goed aan de weg.
0: Ja, en niet alleen qua muziek, maar ook qua, ja, qua films natuurlijk. Nou, dat komt goed uit, want dit uur is weer een filmuur. En nou, hoe bijzonder is het? Want dit is de 250ste aflevering van Even Wat Oors. En ik had vorige week, had ik met Niels het erover. Ik zei, potverdikkie. Ik zei, je hebt de elke jubileum heb jij dan weer een dance-uitvoering. Dus ik mis eigenlijk mijn eigen jubileum de hele tijd. Maar nou, sinds dit jaar zeg maar, hebben we ook dit verhaal rechtgedraaid. Dus dan zit ik toch op de 250ste jubileum. Uitzending zit ik zelf on air.
1: Tijd voor een feestje.
0: Samen met jou, Jana.
1: Nou, jawel.
0: Hartstikke welkom. We hebben drie gespreksonderwerpen zometeen qua film. Welke films gaan we doen?
1: Nou, we beginnen even met wat romantisch, Dochters. En dan gaan we door naar een op waarheid gebaseerd verhaal. September 5th, over Olympische Spelen.
0: 72 en, München.
1: Juist. Ja. En dan hebben wij als afsluiter nog iets wat eigenlijk wel heel goed past bij de radio. Namelijk het concert van Simply Red.
0: 40 jaar Simply Red in Santiago, Chili.
1: Ja.
0: Nou, dat is begin van het jaar opgenomen. Dat gaan we zo meteen ook wel in bespreken. Ik denk, nou, dan kunnen jullie wel raden wat voor muziek we erbij gaan draaien. Maar dat...
1: Surprise!
0: We gaan sowieso de regular van de derde uur gaan we draaien. Maar ook SSTO, de kleine prijs van Friesland, winnaar van een paar jaar terug. En ze hebben een prachtig nummer, hebben ze toentertijd uitgebracht, Metropolis. En dat is ook een legendarische film uit de jaren 20, 30, die kant op. Dus daar kan hij ook gewoon mooi in dit uurtje. Maar voor Newland gaan we draaien The Longest Day. Wat dan toevallig ook weer een filmtitel is uit de jaren 60. En dat was een film, een oorlogsfilm over D-Day. En er waren heel veel grote artiesten, grote acteurs deden daarin mee. Onder andere John Wayne en Paul Newman volgens mij.
1: Top van die tijd.
0: Maar ook Sean Connery deed nog mee. Die was toen nog niet zo groot, maar een film met 2 of 63 geloof ik. Maar de titel The Longest Day, die hoort ook bij Nieuwland, de liedjesmits uit Harlingen. En dan gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, dat was Mr. Blue Sky nog eventjes van de Electric Light Orchestra, oftewel de ELO. Ja, dat zijn klassieke nummers die ook regelmatig in films worden gebruikt.
1: Onder andere Guardians of the Galaxy.
0: Ja, volgens mij zijn we met dit nummer begonnen in de
1: Track One.
0: Nee, dat was in het begin van de film. Daar waren ze met een vechtscène bezig waar dit liedje onder gemonteerd stond. En waardoor een bloedbad toch op een bepaalde manier luchtig gebracht werd.
1: Nou, dat is dan met die franchise zo, hè?
0: Ja, je hebt altijd... het is altijd weer leuk om... muziek bij een film te horen. Hoe dat bijvoorbeeld de regisseur of de producent...

0: met Jan Hoogstra
1: en Henk Jansen.
2: Before we get started, is anyone locked in?
1: Mooi, we gaan los.

0: Ja, we hebben even geluisterd naar Dochters van Marco Borsato. En dat heeft op zich niet zo heel veel te maken met de film waar we het over gaan hebben. Het enige overeenkomst is dat het dezelfde naam heeft.
1: Ja, Dochters. Ja.
0: Nou gaat het lied van Marco Borsato over een vader die naar zijn dochter kijkt in verschillende fases.
1: Ja.
0: Maar de film Dochters, waar we het nu over gaan hebben, dat is een hele andere insteek. Hè?
1: Ja, het gaat eigenlijk over vrouwen en haar dochters. Mm-hmm. Die kijken naar de wensen van hun vader die overleden is. Het is een romantisch drama.
0: Ja.
1: En ja, eigenlijk zegt moeders tegen de kinderen: jongens, hey, vader had wensen. Hij wil uitgestrooid worden op het water. Hij wil dit, hij wil dat. Maar voordat we dat gaan doen, lopen wij de marathon met z'n allen. En dan nemen we hem mee, want dat was zijn wens.
0: Het doet mijzelf een heel klein beetje denken aan de bandjes van Sint Hildegard. Dat is ook een wens of een gedachte van een overleden iemand die in vervulling wordt gebracht. En heel toevallig is dat ook een film van Johan Nijenhuis.
1: Ja.
0: Die ook deze film maakt.
1: Hetzelfde thema, maar ik denk wel een lichtelijk andere invulling.
0: Ja, klopt.
1: Want als ik eens kijk welke struggles die dochters hebben. De een zegt, nou dog, ik werk al 80 uur per week. En dan zegt, nou begin ik niet aan en wat denk je wel niet. Maar uiteindelijk komen ze door ieder hun eigen struggles toch op de keuze om het wel te gaan doen.
0: En ja, het is natuurlijk ook zo van elke dochter heeft ook een partner of wil graag een partner. En die hebben daar ook wat over te zeggen. Ze worden ook een beetje soms uitgelachen van, ga jij dat doen?
1: Ja, ze worden eigenlijk niet altijd serieus genomen. En een ander die doet het juist omdat de partner vindt dat ze iets te dik zijn. Ja. Of voelen zich in ieder geval gekwetst doordat ze denken dat ze te dik zijn. Maar het wordt echt een spel, hè? Een emotioneel spel. Fysieke struggles, maar ook emotionele en psychische struggles. Van ja, kan ik dit wel? Dus geloof in jezelf. Mm-hmm. Het wordt een hele, hele mooie reis.
0: Het is wel grappig, want de mannen die meedoen, onder andere Leo Alkemade en Jaan Kooijman. Ja, dat vind ik dan eigenlijk wel weer de opvallendste namen naast Annemieke
1: Ruiter.
0: Ja. Dat is, want ja, deze mannen, dat zijn. Dat is een komedie. Het wordt een comedische.
1: Ja, er zit natuurlijk een komische noot in.
0: Ja.
1: En dat is wel vaak met de romantische dramas die wij in Nederland hebben. Dat ze toch een beetje luchtig willen houden. Dat het niet te zwaar wordt. Mm-hmm. Dan heb je daar natuurlijk een leuke cast bij nodig. Ja, de dames. Ja, Abby Hoes is natuurlijk helemaal voor deze generatie heel bekend. En Barbara Sloessen ook. Maar Annemieke Ruiten is natuurlijk eentje die gauw ouwe voor ons is.
0: Ja, want dat is ook nog iemand die weet wat comedy is. Want die heeft vroeger in de serie gespeeld, Sam Sam.
1: Sam Sam, klopt.
0: Ik zat naar de trailer te kijken. Ik denk van ja, ik ken jou ergens van. Goh, waar ken ik je ook van Sam Sam? Dat is eigenlijk in midden jaren 90, begin deze eeuw. Het was de comedy serie, zeg maar, op de Nederlandse
1: een
0: televisie.
1: Een ontzettend grote hitserie was dat, ja.
0: Maar ja, wij gaan kijken wat Johan Nijenhuis ervan gemaakt heeft. En dat hij comedies en interessante films kan maken, dat is bekend. Onder andere Rokjes, Nacht en Dag heeft hij gedaan. Maar ook Fuga, Costa en Volle Maan.
1: Hele populaire films allemaal.
0: En dat zijn ook jeugdfilms op een of andere manier geweest. Dus daarmee krijg je dat wel te pakken. En eigenlijk het tegenovergestelde, dat is eigenlijk September 5.
1: Ja, dat is natuurlijk niet een luchtig filmpje.
0: Nee, want dat is een film die vorig jaar eigenlijk uitgebracht is.
1: Ja.
0: Maar omdat hij genomineerd was voor de Oscars van origineel script. En omdat het ook gewoon nog wel een actueel onderwerp is. Want het gaat over de Israëlische aanslagen, de Palestijnse aanslagen op Israëlische sporters tijdens de Olympische Spelen van München in 1972.
1: Nou, er zijn in deze tijd natuurlijk heel veel discussies gaande over wie, wat, waar, wanneer en alle ellende onderling.
0: Mm-hmm.
1: Maar deze film is echt gewoon gebaseerd op wat er tijdens de Olympische Spelen in 1972 gebeurde. Dat een groep Israëlische atleten gegijzeld werd door terroristen. Mm-hmm. Inderdaad, van Palestijnse afkomst in dit geval. En ik denk dat het verhaal ook vooral heel erg laat zien de struggle van de verslaggevers erachter. De morele bezwaren. De strijd die ze inwendig hadden. Van wat mag je wel laten zien? Wat moet je niet laten zien? Is dit voor eigen gewin? Of doen we hun er een plezier mee?
0: Ethisch verantwoord.
1: Wat is ethisch verantwoord? Ja. Kijk, dat was toen de tijd helemaal nog niet zo ter sprake. Maar dat komt tegenwoordig natuurlijk nog steeds aan bod. He, Wat is olie op het vuur gooien? Voor wie doen we dit? Voor onszelf? Ja. Zodat we kijkcijfers halen? Of waar gaat het om?
0: Ja, want we kijken over de schouder mee van ABC Sports. Die verslaan de Olympische Spelen. En die grappen en grollen een beetje om. Want het gaat niet zo goed of soms wel. En dat is allemaal heel luchtig allemaal. En dan sluiten ze af. En op een gegeven moment dan horen ze mitrailleur schoten, pistoolschoten. En dan zitten ze elkaar aan te kijken van wat is gebeurd.
1: Ja.
0: En dan kijken we eigenlijk... Net zoals we de afgelopen jaren heel veel muzikantenfilms hebben gehad, als een soort van biopic, kijken we over de schouders mee van hoe het waar gebeurde verhaal zich ontwikkelt. Ja. Daar kijken we gewoon mee.
1: Nou ja, je ziet hoe zo'n verslaggever van een sportverslaggever gaat, min of meer gedwongen wordt in een situatie dat hij een live verslag doet van een terroristische aanslag.
0: Ja.
1: En dan ontstaat er niet alleen de terroristische aanslagstrijd, maar ook de strijd onder degene die vinden dat zij eigenlijk degene zijn die dat zouden moeten doen, maar die dat bereik niet hebben.
0: Nee.
1: Dus dan wordt het inderdaad ook een spelletje van wie heeft het zeggenschap over het materiaal.
0: Ja.
1: Maar dan zie je bij deze man die dit weergeeft van echt de interne strijd over je hoofd even. En als er iemand wordt neergeschoten, moeten we dat dan op de live televisie laten zien? Wie wint daarmee? Winnen wij daar kijkcijfers mee? Of wint die terrorist mee om zijn punt duidelijk te maken?
0: En kijkt de terrorist ook mee op de tv?
1: Dat is zeker. En dat is in deze generatie natuurlijk nog steeds zo. Want tegenwoordig heeft iedereen webcams en telefoons en... Dus de wereld kijkt continu mee.
0: Ja.
1: Maar in die tijd was die televisie echt wel een hele waardevolle informatiebron.
0: Een heel nieuwsgierige film, gewaardeerd door Oscar-nominatie. Dus zeker de moeite waard. Nou, we gaan even een liedje draaien uit die periode. Die op dat moment in de top 10 stond van de top 40. We gaan luisteren naar My Reason van Demis Rousseau.

0: Ja, nu we dan toch lekker in de muziek zitten, gaan we naar ons derde hoofdstukje van deze avond. Simply Red, want ze bestaan 40 jaar.
1: Nou, ik dacht, die mag niet ontbreken natuurlijk, want die heeft heel wat toegevoegd aan de muziekwereld.
0: Ja.
1: En het is helemaal in tegenwoordig om concerten uit te zenden in de bioscoop. Kijk naar Taylor Swift, wat een succes.
0: Ja.
1: Nou, Simply Red is voor de meeste van ons voor een iets oudere generatie.
0: Ik heb het beurs meegemaakt.
1: Mag de pret niet drukken. Nee. Het ziet er fantastisch uit. Het is opgenomen tijdens twee uitverkochte concerten in Santiago, Chile.
0: Mm-hmm.
1: Zijn hits komen natuurlijk voorbij. Hè? Holding Back Years, If You Don't Know Me By Now en zelfs Stars.
0: Mm-hmm.
1: Als jij nog eens het idee wil hebben of ben je er live bij, dan moet je dat gewoon doen in de bioscoop.
0: In 1985 kwam het album Picture Book kwam uit. En met Holding Back the Years werd in één keer de band van Mick Hucknall werd op de kaart gezet. En ik weet nog dat in die tijd had je onder andere de Simple Minds, die kwamen net op. En de Culture Club was net een beetje aan het uitrollen nog vanuit 384. En George Michael die was net een beetje solo begonnen vanuit Wham. En in die periode, zeg maar, heeft Simply Red zich staande gehouden. Ze hebben het eigenlijk best lang volgehouden. Ze hebben ook nog een tijdje zijn ze gestopt tussen 2010 en 2015. En in 2015 hebben ze hetzelfde kunstje weer gedaan, wat ze nu ook doen. 30 jaar een reunie-tour. En dat is dus nu dus een 40 years anniversary tour. Dus ze zijn de hele wereld over gegaan. Maar ja, Simply Red is here to stay.
1: Ja, zeker. En wat ook wel leuk is, er zit nog een interview bij je in dit geval.
0: Ja.
1: Met Mick Hucknall inderdaad. Hè? Dus die, voor de echte fans is dat natuurlijk wel iets wat je mee wil maken.
0: Zijn rode haar is inmiddels wit geworden, hè?
1: Ja, die rode haar is hij kwijt.
0: Nou, we gaan. Het zou heel toepasselijk zijn, zeg maar, als we Holding Back the Years gaan doen. Maar dat doen we dus net even niet. We doen even wat oors. We gaan kijken naar en luisteren dus naar zijn eerste single, Simply Red, met Money's Too Tight to Mention.

0: Nou, en het eerst, eerder aangekondigde nummer van Quentin Tarantino, dat hebben we nu beluisterd. En dat kan natuurlijk niet iemand anders zijn dan George Baker met The Little Green Bag. Ja, die heeft dit nummer ook op een gegeven moment in een film teruggevonden. En daardoor was hij zelf ook helemaal weer terug, hè?
1: Ja, en menig supermarkt is hem er dankbaar voor, hè?
0: Ja, Reservoir Dog was eigenlijk ook een van de topfilms van Quentin Tarantino. Nou ja, daarvoor hebben we nog even geluisterd naar The Power of Love van Huey Lewis en The News. En ja, dat is een nummer wat in Back to the Future 1 gebruikt is. En dat is ook 85. Nou, we hebben sowieso wel wat 1985 hebben we te pakken met Simply Red. Zo pas nog eventjes. Back to the Future. Er zijn geruchten dat er remakes gaan komen. Hè?
1: Ja. Het zijn voorlopig geruchten.
0: Ja, maar er was zoveel. Of zou het fake nieuws zijn?
1: Je weet het niet. Nee. Want, ik bedoel, met Harry Potter hebben ze ook heel lang gezegd dat gebeurt niet. En ook daar zijn ze rustig met series bezig. Dus ja. Ik hou nog even een slag om de arm.
0: Nou ja, we wachten het mooi af. Misschien kunnen we dat dan in een volgende aflevering van Silver Scam nog wel eventjes benoemen. We sluiten over het algemeen af met filmscore-achtige muziek. Nou, dat doen we dit uur ook weer. John Williams was weer aan de beurt. Duel of the Fates. Phantom Menace. Ja, dat was toen de tijd ook weer een soort van comeback. Dat de Phantom Menace dat hij terugkwam. Want dat was eigenlijk de eerste film van de tweede trilogie.
1: We zitten een beetje weer in de jaren. Ja, we zitten in de jaren 90, hè? Ja. Back to the Future, maar niet helemaal. Nee, maar dit zijn muzieknummers. Je vindt ze eronder en je herkent ze ook direct.
0: Ja. Nou, en als we het dan helemaal over een bekend thema hebben, dan moeten we het ook over The Godfather hebben. De love theme from The Godfather van Nino Rota en Carlo Sefina. Ja, dat soort films worden eigenlijk niet zo heel veel meer gemaakt als The Godfather. Hè? Waar grof geweld en suspense en real life, zeg maar, gecombineerd. Het kan eigenlijk niet eens meer, hè?
1: Nee, niet op die manier. Er zijn heel veel films waar heel veel geweld in zit.
0: Ja.
1: Een gedeelte wordt gecensureerd, want je hebt leeftijdskeuringen tegenwoordig. Dus dan haal je de bezoekers niet meer binnen.
0: Nee, klopt.
1: Dus daar zijn ze toch iets voorzichtiger in.
0: Ja, nou, we gaan afsluiten. Jana, jij bent er over 2 weken bij de weer.
1: Zeker.
0: Wij gaan straks na het nieuws gaan we nog even een uurtje door. Maar zoals gezegd, nu eerst nog eventjes Duel of the Fates en The Love Theme from The Godfather. Tot zometeen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het 4e oren.

Hartelijk welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Doors. De 250ste aflevering van ons programma. En ja, we vieren dit uur ook weer feest met veel feestmuziek. Maar ook hebben we nog even een praatje met Marianne Smit van Filmhuis Jouweren. Zij vieren hun 10-jarig jubileum. En ja, dit is dan de laatste maand voor het zomerstop. Straks in september, oktober gaan we weer door. We hebben pas geluisterd naar Celebration van Kool & The Gang. En voordat we met Marianne gaan praten, doen we eerst Paul Simon, Still Crazy After All These Years.

0: Nou, en dan zijn we de laatste maand van het filmhuis. Moeten we nog even een balans? Ja, we moeten eigenlijk helemaal niks. Want eigenlijk is dit een soort van climax en bonus ten opzichte van de afgelopen jaren. Want ja, meestal dan was het in mei klaar bij het filmhuis Jouweren. Maar dit jaar hebben we nog twee toetjes, hè?
1: Ja, we hebben nog twee toetjes. Ja, donderdag 8 mei. Dan hebben we een mooie film over de film. Ja. Dus ja, hoe leuk is dat?
0: Ja, we mogen niet altijd de titels noemen. Dat geeft verder ook niks. We kunnen het mooi beeldend vertellen.
1: Ja.
0: Film over bioscopen, over films. En het speelt zich af begin jaren 80.
1: Ja, in aan de kust van Engeland. En het gaat over een bioscoop. Een vrouwelijke manager die daar de boel runt. En die is wel depressief en het loopt allemaal niet zo lekker. Ze heeft wat problemen met haar baas. En de bezoekers nemen wat af. Maar uiteindelijk krijgt ze een nieuwe collega. En dat is een wat jongere man. En hij is zwart. En dat zeg ik expres omdat dat wel een rol speelt. Omdat in die tijd ook het racisme behoorlijk toenam in Engeland. En daar gaat het eigenlijk niet echt over. Het speelt op de achtergrond een rol, maar niet dominant. Het gaat eigenlijk over de romantiek tussen die twee mensen, maar ook de romantiek van het bioscoopgebeuren in die tijd.
0: Het is op zich wel een hele interessante periode, want dat was net een beetje in de tijd van de Sex Pistols en van de economische crisis van het begin jaren 80.
1: Ja, werkeloosheid.
0: En dan heb je veel onrust tussen verschillende partijen, laten we het zo zeggen.
1: Ja, klopt.
0: En dan is de bioscoopscene is eigenlijk een soort van aparte wereld op zich, waar mensen weg kunnen dromen naar andere werelden, andere tijden.
1: Ja, klopt. Ja, zo kan je het zeker zien. Ja. Ja, nou ja, degene die het gemaakt heeft, ik zeg toch is Sam Mendes. En die heeft ook Skyfall geregisseerd.
0: Is een grote naam.
1: Ja, is een hele grote naam. Dus ik verwacht er veel. Ik verwacht er veel moois van.
0: Ja, het is sowieso, tenminste, dat vind ik zelf persoonlijk ook wel mooi, dat je films in een bepaald tijdsbeeld hebt. Nou, dat heb je met bepaalde, dat noemen ze dan biopics of periodefilms. Dat allemaal klopt. Dat je even helemaal echt in die tijd omstapt. Hè? Ja. Of dat nou in de jaren 20 is, of in de jaren 40, of nu in de jaren 80.
1: Ja, zeker.
0: Vandaag de dag kunnen ze dingen heel mooi namaken.
1: Absoluut. Ja, als je gewoon al de foto's ziet die vrijgegeven worden van zo'n film. Mm-hmm. Ja, ik hoop dat het een mooie film is.
0: Ja, en de tweede film is eigenlijk ook een biopic van een muzikant.
1: Ja. Ja, dat mogen we voluit vertellen, want daar hebben we een grote licentie op gezet. Monsieur Aznavour heet de film. Dat gaat natuurlijk over Charles Aznavour. Mm-hmm. En het verhaal gaat over de eerste periode van hem. Hoe hij zeg maar als Armeense zoon van Armeense vluchteling in Parijs zijn carrière op gaat bouwen.
0: Is dat dan jaren 60?
1: Nog 50.
0: 50 al, hè? Ja.
1: Ja. En wat ik nu lees in een recensie, en dat wist ik eigenlijk ook niet, zijn nummers hebben allemaal met het leven in Parijs te maken.
0: Ja.
1: Dus tegen de achtergrond van Parijs toen krijg je dus eigenlijk ook gewoon weer een heel mooi tijdsbeeld van Parijs.
0: Hij omschrijft in zijn chansons wat hij ziet en waar hij zich in beweegt.
1: Zijn leven en zijn strijd en zijn triomfen en zo.
0: Nou weet ik ben vorig jaar ook in Parijs geweest, dat daar een hele artiestenwijk is, zeg maar, waar gewoon allemaal kroegjes en terrasjes, waar allemaal live muziek is en waar alle artiesten en wannabe artists omstappen om ontdekt te worden of om inspiratie op te doen. Nou kan dat in Parijs ook heel mooi natuurlijk. Het is niet voor niks de stad van de liefde.
1: Ja, nou zeker. Ja.
0: En dan heb je wel een mooie setting. En het is een acteur die speelt Charles Aznavour.
1: En die zingt hem ook.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is ook wel bijzonder. Ja. Ja.
0: Het is in het Frans. Ik moet eerlijk zeggen, Frans klinkt altijd hartstikke mooi, maar Ja, ik versta er geen solemieter van. Maar,
1: nee, oké. Okay.
0: Maar goed dat de ondertiteling is.
1: Tuurlijk.
0: Maar...
1: Nou, hij heeft ook wel veel Engels gedaan, hè?
0: Ja, dat
1: hij
0: is
1: heeft ook
0: zo.
1: Veel songs in het Engels gedaan. Ja. Maar ja, ik ben heel benieuwd. En ja, we gaan het zien. Het is een lange film. 2:20.
0: Ja, maar als dus, we er toch zijn, dan vertel het hele verhaal ook maar even goed.
1: Ja, hè, dus... Ja, nou ja, ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat we mensen zover nog kunnen krijgen voordat ze echt op vakantie gaan. dat ze nog even bij ons in de bioscoop komen.
0: Ja, en dan is het jubileumjaar weer afgelopen.
1: Ja.
0: En dan hebben we heel veel films hebben we gehad. En dan volgend jaar, of na de zomer, dan beginnen we
1: dan
0: ergens
1: gaan we weer,
0: september, oktober. Die
1: ja,
0: kant op.
1: Meestal na juist te merken, maar vorig jaar volgens mij ook een keer... eerder gedaan, dus dat hangt een beetje van de data af, hoe die vallen. En, maar in ieder geval oktober. Ja,
0: en terugkijkend op het afgelopen jaar.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, dus zijn bijna geen missers geweest. Nee. Zijn allemaal,
1: nou, sowieso allemaal... vind ik nooit een film een misser.
0: Nee.
1: Het kan zijn dat het je minder aanspreekt dan een andere film.
0: Ja.
1: En soms weet je ook niet waarom er toevallig op die film minder animo, hè, minder bezoekers afgekomen zijn. Maar dat is er maar eigenlijk één geweest. En voor de rest zijn we bijna altijd uitverkocht geweest.
0: Het is soms ook heel moeilijk om ergens een vinger achter te krijgen... Ja. Van waarom iets wel of niet.
1: Ja. Ja, ik vind ook dat je dat er gewoon... dat moet ook gewoon kunnen.
0: Ja, ja. En dankzij een paar wat mindere momenten misschien... herken je ook de fantastische avonden... waar gewoon alles samenviel.
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: ja,
0: en dat, dat hebben jullie mooi voor elkaar gedaan dit schooljaar. En bij het Museum Jouweren hebben jullie een prachtig plekje.
1: Zeker. Nou, ja, en, daar zijn we heel blij mee.
0: Marianne, eerst weer bedankt voor dit seizoen. We gaan kijken hoe we het na de zomer gaan doen.
1: Ja.
0: En nogmaals bedankt.
1: Pakken we de draad weer op.
0: Tot de volgende keer.
1: Yes. Oké, dankjewel.

Nou, er waren weer verschillende nummers. Kwamen even langs. Onder andere Hier en Kar van Charles Aznavour. Nou, dat natuurlijk even in het kader van het verhaaltje van Marianne. Ook I'm Still Standing van Elton John kwam nog even langs. En The Birthday van The Beatles mocht er niet ontbreken. Nou, we gaan mooi door met deze semi non-stop uitzending. Straks Birthday Cake van Rihanna. Happy Birthday van Stevie Wonder. Maar nu eerst de Birthday van Maxi Priest.

0: Hé, hey Johannes, heb jij maandagavond ook wat te doen?
1: Nee, ik niet.
0: Nou, zullen we dan gewoon 2 uur nieuw te horen vanuit de toren maken?
1: Ja, dat is wel mooi. Elke maandagavond tussen 8 en 10 nieuw te horen vanuit de toren.
0: Maar nu de toer. En we draaien niet alleen muziek uit Friesland, maar ook Noord-Nederland, de rest van Nederland en ook Zuid-Afrika.
1: Dat is juist, heel juist.
0: En de enige echte Johannes de Vries, die zit in de studio.
1: En Henk Jansen zit ook in de studio.
0: En heel, ik ben lekker thuis, aan de telefoon.
1: Elke maandagavond tussen 8 en 10, nieuw te horen vanuit de toren.
0: Bij Loert de Tour.
1: Met Henk Jansen.
0: En de enige echte Johannes de Vries.

Nou, en dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze vrijdagavond. En we moeten natuurlijk Marianne Smit even bedanken. En Jana vanuit het vorige uur. En natuurlijk Niels even voor de eerste twee uren dance. 250 afleveringen inmiddels. En ja, volgende week dan hebben we de eerstvolgende alweer. We hebben pas nog even geluisterd naar Birthday van Selena Gomez. En in de club van 50 Cent. Dit programma is trouwens opnieuw te beluisteren via de uitzending gemist. We hebben een eigen pagina onder de website van Radio Spannenburg. En www.radiospannenburg.nl. En op onze pagina kan tot 4 weken terug geluisterd worden. Nou, wij gaan luisteren naar Dolly Parton 9 to 5. Birthday song van Madonna featuring Mia. Maar nu eerst de birthday van Katy Perry. Mensen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Ja, je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar
2: Nou, voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
2: Ja, Henkie.
0: Henkie. Henkie. Maar dat heb ik
3: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
4: Nee. Werelds.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.